0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones, dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch, omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. En ook zonder Spanje, Ierland en Slovenië het evenement niet uit op televisie. In 148 landen brachten mensen hun stem uit voor het Songfestival. 2 landen meer dan vorig jaar. Dan het weer, op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is AFM.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit de koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk is een onderzoek begonnen naar de manier waarop Israël Franse burgers heeft behandeld die meevoeren met de flotilla naar Gaza. Israël hield dat internationale hulpconvooi vorige maand tegen op volle zee. Er kwamen berichten over mishandelingen en vernederingen van de opvarenden. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor 2 zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen. Hij moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen. En daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer, op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is

0: this weekend.
1: Oh, really?
0: Said it nice to hear from you, man.
1: Wolf? Hello, Wolf? Wolf?
2: Radio AFM.
3: De radiozender voor de gemeente Alphen.

0: Here we go.
1: Antenna is van ons. Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
0: Antenna's beste muziekmix. Dit is AFM.

0: de muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de Straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika 4 radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van het land. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. De Oranjevrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Vuurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het team heel slordig. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt de zon, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is

0: De muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika een aantal radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. Dan nog het weer, op veel plaatsen droog, bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna regen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is

0: de muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Volgens Amerika had Iran die gelanceerd richting de straat van Hormuz en landde rond de Persische Golf. Iran meldt dat de aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS zegt dat de militaire basis in Bahrein niet is geraakt. Het Amerikaanse leger haalde een paar uur geleden Iraanse drones neer die vlogen naar de straat van Hormuz. Daarop viel Amerika Iraanse radarposten aan. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones, zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer. In de ochtend eerst droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor ook wat zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is AFM.
3: My soul, sisters.

0: of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
1: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
0: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
1: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
0: Radioreclame via AFM werkt.
1: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
0: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Perzische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat die in Bahrein is geraakt. Het leger haalde vannacht ook Iraanse drones neer en daarop viel Amerika nog Iraanse radarposten aan. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. Ze waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden er nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. De Oranje Vrouwen hebben gisteravond verloren van Ierland. Het werd 3-2 en daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk, de grote concurrent, die won eerder op de avond met 2-0 van Polen. Daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. En de eerste nederlaag onder bondscoach Veurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het vrouwenteam heel erg slordig. En naar het Eurovisie Songfestival keken dit jaar tientallen miljoenen mensen minder dan vorig jaar. Het waren er 131 miljoen tegenover 166 miljoen vorig jaar. Het festival noemt de daling vanzelfsprekend, omdat een aantal landen, onder wie Nederland, niet wilde meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook zenden sommige landen het evenement niet uit. In Nederland gebeurde dat wel, dat gebeurde door de NOS. Het weer, het is droog, maar vanuit het zuidwesten is er steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen. Vooral in het oosten en het noordoosten lokaal stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien. 'S Middags af en toe zon en dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder 1 dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is AFM.

0: is AFM.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies, neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
3: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
4: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Ik loop ook mee met vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
10: Met het nieuws.
11: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Iran en de VS hebben vannacht over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse drones en ballistische raketten heeft neergehaald. Iran meldt dat die aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Officieel geldt er nog altijd een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Argentinië gaat het onderzoek naar het hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het hantavirus. Tot nu toe zijn er zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Australië heeft last van een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en de inheemse dier- en plantensoorten. De afgelopen tientallen jaren is het aantal konijnen die door Britse kolonisten naar Australië werden gebracht fors toegenomen. Naar schatting lopen er nu zo'n 250 miljoen rond. De dieren die planten zich razendsnel voort en dat is dus juist het probleem. Ze eten veel gewassen van boeren op en de schade wordt geschat op ruim 150 miljoen euro per jaar. Het weer dan nog, droog, maar vanuit het zuidwesten steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen. Vooral in het oosten en het noordoosten lokaal kans op stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien, 's middags af en toe zon, dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is AFM.
12: Verkeersinformatie.
13: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
14: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service
0: En aandacht met een glimlach.
10: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
12: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
15: of bel 0183 820 3x3 voor meer informatie.
16: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
12: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
17: Ga idee opdoen bij WoonIdee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Tja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
16: WoonIdee, dat is mijn idee.
18: WoonIdee in Veen.
16: Aan de Begijnhof. My Vistek, de beste stek voor de lekkerste en duurzame vis, is vandaag vanaf 7 uur geopend.
19: De radiozender voor de gemeente Altena.
20: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
19: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
20: Met nu
19: non-stop muziek.
20: Dit is AFM.

0: of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
1: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
0: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
1: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
0: Radioreclame via AFM werkt.
1: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
0: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Persische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat de basis in Bahrein is geraakt. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Argentinië gaat het onderzoek naar het Hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het Hantavirus. Tot nu toe zijn al zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Op de Hondius raakten 13 mensen besmet, 3 mensen, onder wie 2 Nederlanders, overleden. De Britse acteur Anthony Head is overleden. Bij het grote publiek werd hij bekend door de serie Buffy the Vampire Slayer, eind jaren 90. Daarin speelde hij de mentor en vaderfiguur van hoofdpersonage Buffy Summers. Head speelde verder nog rollen in Ted Lasso en Little Britain. Hij overleed aan de gevolgen van een longontsteking. Anthony Head was 72 jaar. En het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is

0: Dit is AFM.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
3: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
4: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
3: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
10: Met het nieuws.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreeks onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Bij een plofkraak op een pinautomaat in het noorden van Vlaardingen is vanmorgen vroeg veel schade ontstaan. De politie trof 2 verdachten aan, van wie er 1 werd gearresteerd. Daarbij werden waarschuwingsschoten gelost. De ander ging er op een scooter vandoor. Mensen uit de buurt moesten hun huis uit vanwege mogelijk explosiegevaar. Of er bij de plofkraak in Vlaardingen iets is buitgemaakt, is nog niet duidelijk. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, uitgesproken op zijn Engels. Australië kampt met een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en inheemse dier- en plantensoorten. Naar schatting lopen er zo'n 250 miljoen konijnen rond. En het worden er snel meer, want ze planten zich snel voort. Ze eten veel gewassen van boeren op. De schade in Australië kan oplopen tot ruim 1 miljard per jaar als de populatie niet wordt ingedamd. Het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is AFM.
12: Verkeersinformatie.
13: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat 1 file op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
14: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres.
0: Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
10: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
12: of bel 0183 820 3x3 voor meer informatie.
15: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
10: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
16: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
15: My Vistek, de beste stek voor de lekkerste en duurzame vis, is vandaag vanaf 7 uur geopend.
17: De radiozender voor de gemeente Altena.
15: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
17: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
15: Met nu
17: non-stop muziek.
15: Dit is AFM.

0: Dit is AFM.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
3: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
2: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
4: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met Geld en Gezin Altena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
2: Radioreclame via AFM werkt.
3: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
2: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Met het nieuws.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Vlaardingen heeft twee verdachten van een plofkraak op heterdaad betrapt. Vanmorgen vroeg was er een explosie in het noorden van de stad. De politie loste waarschuwingsschoten en kon één verdachte arresteren. De ander ging er op een scooter vandoor. De EOD heeft een tweede explosief weggehaald en laten ontploffen. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is tussen de twee landen staakt het vuren, maar de strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is daarvan de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreeks onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Basketbalfans in de stad New York zijn kwaad op Elmo uit Sesamstraat. Op sociale media wenst Elmo de basketballers van de New York Knicks succes bij de NBA Finals. Maar de San Antonio Spurs ook. En dat is verraad, vinden supporters van de Knicks. Omdat Sesamstraat van oorsprong een New Yorkse show is. Het weer in het oosten nog wat zon, van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is AFM.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Hoevelaak en Barneveld, 10 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Duitse grens, een kwartier oponthoud. A76 Geleen richting Duitsland, voor de grens een kwartier vertraging. En op de N348 Zutphen richting Doesburg, tussen de aansluiting met de N314 en Brummen, 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
7: Woon-idee, woon-idee.
8: Ga idee opdoen bij
7: bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
4: WoonIdee, dat is mijn idee. WoonIdee in Veen. Aan de Begijnhof.
8: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00, zaterdag van 9:30 tot 12:00.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
11: Hé, hey, opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
12: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
2: De radiozender voor de gemeente Altena.
3: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
2: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
3: Met nu
2: non-stop muziek.

0: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong, gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
1: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
2: Met het nieuws.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is er tussen de landen een staakt het vuren, maar strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J uitgenodigd om morgen het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Met zo'n bezoek zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme, zegt de burgemeester tegen de Volkskrant. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Daar worden vanwege zijn antisemitische uitspraken demonstraties verwacht van onder meer het Centrum Informatie en Documentatie Israël. De rapper heeft nog niet gereageerd op de uitnodiging van Marcouch. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd, ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die in Zeeland als paddenstoelen uit de grond schieten. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, maar uitgesproken op zijn Engels. Het weer, in het oosten nog wat zon, maar vanuit het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is AFM.
4: Verkeersinformatie.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch rijdt het langzaam tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Everdingen. De vertraging is 10 minuten. A4, daarna richting Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt Nieuwe Meer. 20 minuten oponthoud na een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A12 Arnhem richting Duitse grens, een kwartier. Op de A13 Rotterdam richting Den Haag. Tussen Rotterdam over Schie en Delft-Zuid een kwartier extra reistijd. A76 Geleen richting Duitsland voor de grens een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story. Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
7: Waar het om draait? Staal. Kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerken Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
6: My Vistek, de beste stek voor de lekkerste en duurzame vis, is vandaag vanaf 7 uur geopend.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.
6: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
1: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
6: Met nu
1: Broodje Altena.

0: toen nog een tiener en woonde in een super conservatief mini-dorpje. Ja, op een TikTok-video. Volgens mij is ze van social media af. Het is 7 over 12. Goedemiddag.
1: Jan van der Stelt.
0: Zaterdag lunchtijd. En een klein beetje bewolkt. De komende 2 uur ga ik jou voorzien van hele fijne muziek en suggesties.

Roxa. Wat ik met Faithless kan, kan ik ook met David Guetta. Sad Girls, het was de weekendknaller van vorige week. En wat wordt de nieuwe weekendknaller?

John Mayer. Zijn laatste studioalbum Sub Rock stamt alweer uit 2021. En hoewel fans met smart wachten op album nummer 9 en hij al heel veel nummers heeft klaar liggen, gaf hij onlangs aan de

0: met een broodje Altena lunchtip.
1: Vandaag de Cranberry Feta Blast. Zo, mooi woord. Wat heb je nodig? De ingrediënten die ik voor dit recept ga noemen, die is voor één persoon. Eén dikke plak knapperig zuur decembrood, een halve avocado, wat verkruimelde feta, een handje gedroogde cranberries en een drupje honing.

0: met haar hit Open Lights.
1: Er is gisteren weer een nieuw plaatje uitgekomen van Taylor Swift. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het allemaal een klein beetje hetzelfde. Maar daar zullen de Swifties anders over denken.
2: Here we go.
3: Antena is van ons. Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.

Turner's en toch wel een zomerse vibe. En hij noemde het This Girl. Ik denk alweer van een jaar of wat geleden. Dit is Radio AFM, Altena's beste muziekmix. Met nu op de radio. De

The Killers en Caution. En dan denk ik gelijk aan een weekje terug. Heb je het ook gezien? De Champions League finale. En niemand minder dan voetballegende David Beckham. Die trapte de show virtueel af. En op een stadionscherm gooide hij een muntje in een jukebox om de vinylplaat van The Killers te starten. En onder leiding van frontman Brendan Flowers speelde de band een ijzersterke medley van hun allergrootste anthems. Waaronder natuurlijk Human. En natuurlijk de ultieme afsluiter Mr. Brightside. Iets wat de Arsenal-fans keihard meezongen. De fans van de Paris Saint-Germain die deden dat toch wel iets wat minder. Waarschijnlijk wordt het in Frankrijk niet op een bruiloft gedraaid.

0: Dit is AFM
1: Weerbericht.
2: Vanmiddag begint op veel plaatsen nog droog, maar vanuit het zuidwesten raakt het bewolkt en volgt in de loop van de middag regen. Het wordt 17 tot 19 graden. Vanavond is het tijdelijk droger met ruimte voor de zon, maar in de nacht van na zondag neemt de kans op nieuwe buien toe. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig met soms zon, maar ook dagelijks regen of een bui. Het is tijdelijk iets warmer met maandag 21 of 22 graden.
0: Dit is AFM
1: met het nieuws uit Altena.
2: Een Apache gevechtshelikopter van het Defensie Helikoptercommando heeft woensdagmorgen een voorzorgslanding gemaakt in de gemeente Altena. Technici van het 301 Squadron onderzochten ter plaatse een storing. Over de aard van het mankement werd geen details bekendgemaakt. Nadat het probleem was verholpen, kon de helikopter veilig terugkeren naar vliegbasis Gilzerijen. De Apache wordt onder meer ingezet voor verkenningen, bescherming van troepen, begeleiding van konvooien en ondersteuning bij opsporingsacties. De gemeente Altena zoekt één exploitant voor de dorpshuizen Het Vlechtwerk in Werkendam. De Dussenaar in Dussen en de Aalburg in Wijk en Aalburg. De ondernemer moet zorgen voor gastvrije en levendige ontmoetingsplekken voor inwoners en verenigingen met een gezonde financiële bedrijfsvoering. De gebouwen blijven eigendom van de gemeente. De exploitant wordt verantwoordelijk voor onder meer schoonmaak, onderhoud en naleving van regels. Kandidaten moeten aan verschillende eisen voldoen, waaronder het beschikken over de juiste papieren en een onbesproken gedrag. In het plangebied van woningbouw Genderen-Zuid zijn twee vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De explosieve opruimingsdienst Defensie ruimde de bommen op 22 juli. Onbeperkt te blijven tot ongeveer 70 meter. Op 18 juni organiseert de gemeente een bewonersavond om omwonenden te informeren over de ruiming en de veiligheidsmaatregelen. De vondst zorgt voor een vertraging van het woningbouwproject. Na de ruiming wordt het terrein bouwrijp gemaakt en kan de verkoop van de woningen gaan starten. Sportvereniging Zilvermeeuw Altena organiseert zaterdag voor het eerst in jaren weer een clubkampioenschap turnen. In sporthal Het Rondeel streden recreatie- en selectieturnsters om de bekers. Voor veel deelnemers was het hun eerste wedstrijd. Bij de recreanten won Evi Duinker de wisselbeker. Ook in andere leeftijdscategorieën werden prijzen uitgereikt. De selectieturnsters gaven een eerste demonstratie op de airtrack. En daarna volgde hun wedstrijd. Louise de Jode werd met een score van 48,8 punten clubkampioen en won de grote selectie wisselbeker. En tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat 80 kilometer file, vooral wegwerkzaamheden en grenscontroles veroorzaken vandaag vertraging. De langste file is dan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen afrit Geldermalsen en Zaltbommel. Een kwartier oponthoud, er staat een partybus met pech. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Koenplein. Een kwartier extra reistijd, één rijstrook is dicht. A13 Rotterdam richting Den Haag. Voor Delft-Zuid 10 minuten oponthoud. Dat heeft te maken met werkzaamheden op de A4. A27 Utrecht richting Gorinchem tussen Houten en knooppunt Everdingen 10 minuten vertraging. En in Limburg op de A76 Geleen richting Duitsland. Een half uur vertraging met de grens met Duitsland. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziekmix.
1: Dit is AFM.
0: Dit is Broodje Altena met Jan van der Stelt, AFM.
4: Is dat die kale van de radio?
5: Hey!

0: en Someday I'll Be Saturday Night. En voordat hij doorbrak met zijn eigen band, werkte Jon als manisje van alles in de opname studio van zijn neef. En zijn allereerste professionele zangopname ooit. Een superfout kerstnummer.
1: Broodje Altena. Het ultieme weekendgevoel.

0: gisteren. Voor de kaartjes in de Ziggo Dome. Of niet? Nothing But Thieves en Evolution.
1: De Kippenvelplaat.
0: Voor de Kippenvelplaat van vandaag reizen we naar Californië, naar een indie rockband. 20 jaar geleden braken ze als een van de eerste bands door via internetblogs. Hun handelsmerk is rauwe indie rock, pompende piano's en de bluesy uithalen van de frontman. Kortom, een band die live en op de plaat fantastisch is. Het gaat over The Cold War Kids. Deze plaat bezorgt je een absoluut kippenvelmoment. Het nummer gaat over de doodsangst om echt open te stellen voor een nieuwe liefde. En de zanger zingt dat hij een zwarte band in twijfel heeft. Maar in het refrein gooit hij zijn armen open en durft het eindelijk te voelen. Hier is Finally Begin.

kippenvelplaat van deze week. The Cold War Kids and Finally Begin. En jouw kippenvelplaat natuurlijk is hier ook van harte welkom. Laat het me gewoon eventjes weten. Stuur jouw suggestie naar studio@radioafm.nl. Met natuurlijk een verhaaltje erbij waarom het jouw kippen.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
2: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
3: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
2: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
1: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
4: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06-408-490-40.
2: Radioreclame via AFM werkt.
3: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
2: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Met het nieuws.
5: Dooral Megens met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot, met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen het op een Israëlisch checkpoint afreed in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint en start een onderzoek. In het zuiden van Libanon zijn enkele Libanese militairen gedood bij een aanval door het Israëlische leger. Volgens media werd enkele tientallen kilometers ten zuiden van Beirut de auto van een generaal onder vuur genomen. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval volgens de Libanese overheid 5 doden. Oekraïne heeft opnieuw een groot aantal drones afgeschoten richting Sint-Petersburg. In die Russische stad is de slotdag van de internationale economische conferentie, die woensdag ook doelwit was van de Oekraïners. Vandaag zou een Russische militaire basis zijn getroffen. Met een advertentie in het Parool heeft zanger Harry Styles Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in de stad heeft gegeven. Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou, schrijft Styles in de advertentie. Hij trapte zijn wereldtournee af in Nederland met 10 concerten. Een oproep van de gemeente Rotterdam over een vergeten erfenis heeft veel reacties opgeleverd. 110 erfgenamen hebben zich gemeld voor een stukje grond aan de Hillendijk. Het stukje van 144 vierkante meter was eigendom van een vrouw die in 1955 overleed. De gemeente wil de grond hebben voor woningbouw, maar weet niet wie de huidige eigenaar is. Volgens Omroep Rijnmond is de zoektocht nog niet klaar, omdat ook bij het kadaster nog veel onduidelijk is. Het weer, langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, daarna wat vaker zon en dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is AFM.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Wegwerkzaamheden en grenscontroles veroorzaken vandaag veel vertraging. Er is ook nog een bus met pech gestrand op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel. De rechterrijstok is daar dicht. Vanaf Beest is de vertraging 40 minuten. Op de A8 Zaanstad Amsterdam tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Koenplein ruim een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Amsterdam over Amstel en knooppunt de Nieuwe Meer 20 minuten vertraging. En veel vertraging door grenscontrole op de A76 van Geleen naar Aken bij de Duitse grens. Daar is het op onthoud nu 3 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
10: Hé, hey, opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
11: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
2: De radiozender voor de gemeente Altena.
3: Wij zijn...

0: Chris Timon kan je nog herinneren toen zijn band Maneskin live in de uitzending zat te wachten op de puntentelling. Toen boog hij zich ver over de tafel heen. Kan je dat nog herinneren? En op de televisie leek het alsof hij een lijntje cocaïne snoofde. En dat ging direct viral. En we leveren dus een gigantische mediastorm op. En de echte reden was omdat de gitarist van de band een glas had laten vallen. En Damiano boog voorover om de scherven op te rapen. En gelukkig wilde hij ook zijn naam zuiveren, want hij eiste dus na de uitzending een drugstest die volledig negatief was. Het is 9 over 1, welkom.
1: Jan van der Stelt!
2: Gadverdillig is! Dat is pas!

uiterst succesvol als hij maar niet zelf gaat zingen. En dat doet hij op deze plaat ook niet, want de zanger is in handen van Ene Jazzy. Goeie zanger is trouwens. 12 over 1 geworden. Dit is Radio AFM, Altena's beste muziekmix. En als je dan dit op de achtergrond hoort, dan weet je zeker dat die naam van toepassing is. Hier is de Style Council en You're the Best Thing.

0: Samen met zijn gelegenheidsband, The Style Council. Wat heeft die band goede muziek gemaakt? You're the best thing I ever had it.
1: It's one small step for man, one giant leap for mankind.

eerste Eurovisie-uitzending met een verslag van het Narcissenfeest in Montreux. Niet te verwarren met het Narcissenfeest, dat is iets anders. 1964, de Beatles geven een tweede concert in het Noord-Hollandse Blokker. 1985, FC Utrecht wint voor de eerste keer in de clubgeschiedenis de KNVB-beker. Op eigen veld is de ploeg met 1-0 te sterk voor Helmond Sports. En John van Loen die maakt in de verlenging het enige doelpunt van de wedstrijd. 2004, Paus Johannes Paulus II heeft op

live en een Björn Borgje. Mannen natuurlijk, hoewel vrouwen ook. Kan ook. Jeroen Snel, Nederlandse televisiepresentator, wordt vandaag 57 jaar. En Alexander van Hattem, dat is een Nederlandse politicus, 43 jaar. Jesse Sprinkelman, Nederlandse radiomaker, 27 jaar. En Flo Hermans, ze is in 2008 geboren, wordt dus 18 jaar. En dat is een Belgische voetbalster. Hits op 6 juni. 1985, The Simple Minds met Don't You Forget About Me stond toen op de eerste plaats in de Nederlandse top 40. Hetzelfde

2015, wie kent hem niet? Kenny B, of Kenny B, het is maar hoe je het wil noemen. Die stond toen op de eerste plaats in de Nederlandse top 40 met het nummer Parijs. Dan een plaat die nog niet zo heel oud is. 1 jaartje, dus vorig jaar op 6 juni. Een grote hit voor deze gigantische goede zangeres Lola Young. Hier is Messi.

0: Lola Jong. Ze is inderdaad jong, maar vol talent. Je hoort een Messi.
1: Broodje Altena. Broodje Altena. Dat smaakt naar meer. AFM.

0: Noah Kahan. Je hoort dus een nieuwe single, American Cars.
1: Here we go.
2: Antenna is van ons. Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Antenna's beste muziekmix. Dit is AFM.

Nederlandse DJ en producer zit dat op de line-up voor het World Pride Music Festival Amsterdam 2026. Dat festival vindt plaats op vrijdag 31 juli en zaterdag 1 augustus. En als je hem nog een keer wil zien...

0: dag begint op veel plaatsen nog droog, maar vanuit het zuidwesten raakt het bewolkt en volgt in de loop van de middag regen. Het wordt 17 tot 19 graden. Vanavond is het tijdelijk droger met ruimte voor de zon, maar in de nacht naar zondag neemt de kans op nieuwe buien toe. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig met soms zon, maar ook dagelijks regen of een onweersbuitje. Het is tijdelijk iets warmer met maandag zo ongeveer 21 of 22 graden.
1: Dit is AFM
2: met het nieuws uit Altena.
0: De gemeente Altena heeft de taakstelling voor huisvesting van statushouder in de eerste helft van 2026 gehaald en zelfs licht overtroffen. In plaats van de afgelopen 38 kregen 39 statushouders een woning in de gemeente. Voor de rest van het jaar moet Altena nog 52 statushouders opvangen. Landelijk blijven veel gemeenten achter bij hun doelstellingen, waardoor vergunninghouders langer in het asielzoekerscentra verblijven. Volgens recente cijfers wonen inmiddels 190 voormalige asielzoekers en hun gezinsleden die tussen 2022 en 2024 met inburgeren begonnen, uiteindelijk in Altena. De provincie Noord-Brabant organiseert op woensdag 17 juni een inloopavond over de verkeerspannen voor de N267. De bijeenkomst vindt plaats van 6:30 tot 9:00 in Bubbeleklu in Wijk en Aalburg. Samen met de gemeente Altena en Heusden werkt de provincie aan een betere doorstroming en verkeersveiligheid. Bij de Kromme Nol komt een turbo-rotonde met twee rijstroken om files te verminderen. Ook worden aanpassingen gedaan aan het kruispunt Heesbeenseweg, waaronder een middeneiland van dat oversteken veiliger moet maken. De Rekenkamer Altena concludeert dat de gemeente wel een duidelijke visie op dienstverlening heeft, maar die onvoldoende in de praktijk uitvoert. Daardoor ervaren inwoners wisselende kwaliteit, onduidelijkheid en soms een gebrek aan terugkoppeling. Ook ontbreekt een volledig overzicht van prestaties, waardoor bijsturen lastig is. De gemeenteraad heeft volgens de Rekenkamer te weinig inzicht om goed toezicht te houden. Aanbevolen wordt om meetbare doelen vast te stellen, zaakgerichte werken te verbeteren en de raad nauwer te betrekken en de afhandeling van WO-verzoeken en openbaarmaking van informatie te verstrekken. De damesafdeling van de voetbalvereniging NOAD 32 viert dit jaar haar 50-jarige bestaan. Daarom organiseert de club een feestelijke jubileumavond. Jubileumweekend moet ik zeggen. De activiteiten begonnen met een 7-tegen-7 toernooi waaraan verschillende voetbalverenigingen deelnamen. Op vrijdagavond is er een reunie voor huidige en voormalige speelsters en stafleden. Zaterdag staat een gezamenlijke lunch op het programma. Het weekend wordt afgesloten met een feest in een jaren 70 stijl. De damesafdeling van NOAD 32 werd officieel opgericht op 26 april 1976. En tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg, onder andere door veel wegwerkzaamheden. Maar er gebeurden ook nog wat ongelukken, zoals op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel. Inmiddels zijn alle rijstroken vrij, maar vanaf Culemborg is de vertraging nog wel 3 kwartier. Ook een ongeluk op de A8 Zaanstad Amsterdam bij knooppunt Koenplein. Daar is de vertraging ook 30 minuten. De linkerrijstrook is nog dicht. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Amsterdam over Amstel en knooppunt Nieuwemeer 20 minuten vertraging. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens is de vertraging 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
1: Terug naar Altena's beste

van de week een vergadering gehad. Toen zat ik in de auto. En toen hoorde ik deze plaat. En toen wist ik het al. Dat wordt de nieuwe weekendknaller. Samenwerking tussen Jamie XX en The Avalanches. En wat een goede plaats, zeg hij. Every single weekend op de zender van de gemeente Altena. Met nu Nederlandstalige muziek van Ene Snelle.

0: gaan.
1: Ja, het nummer klinkt als een heerlijk serieus vrolijk liefdesliedje, maar het is eigenlijk geschreven met een hele serieuze missie. Snelle schreef de track in samenwerking met Interpolis om jongeren te waarschuwen voor appen op de fiets. In de mega populaire videoclip zie je dan ook een jong stelletje dat smoor verliefd is totdat het noodlot toeslaat door een smartphone in het verkeer.

0: moet de zon dan gaan schijnen. Wat een lekker liedje zeg. Bakermat en Rani en Love Life.
1: Disco, disco classic.
0: Oorspronkelijk was het een soulplaat. Maar in 1979 voegde Amerikaanse zangeres er een gigantische disco-dreun aan toe. Het resultaat een wereldwijde nummer 1 hit met een baslijn die je direct naar de dansvloer sleurt. Hier is Amy Stewart met...

Stupid Disco. Dit was in ieder geval Move Your Feet op de zender van de gemeente Alphenaar. Dit is Radio AFM. Met nu een plaat waar ik me al 2 uur lang op verheugde om te gaan draaien. En eindelijk is het zover. Eventjes een minuutje of 3 uit mijn dak. Op deze van Fitz en de

0: Dennis aan Kevin vragen, die weet het ongetwijfeld wel. Pits and the Tantrums maakt het einde aan Broodje Altena van deze zaterdag 6 juni 2026. Zometeen heel veel plezier met de sport.
1: Fout! Maar.

0: goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong, gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
1: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 5, zaterdag van 8:30 tot 12.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
4: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders die liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma van de baby dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren van het leger. Het leger zegt dat er inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint. En er wordt een onderzoek gestart. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd. Ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die als paddenstoelen uit de grond schieten. Zeeland wilde strenge regels voor de hele provincie. Ze mogen er geen nieuwe minicampings meer open aan de kust, maar bijvoorbeeld wel in gemeenten die niet aan het strand liggen. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J gevraagd het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Daarmee zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Hij wordt bekritiseerd vanwege antisemitische uitspraken. En Diede de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in 2 sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Casto. De Groot was als 4e geplaatst voor het toernooi. Het is al haar 6e titel op het Crevel in Parijs. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer dan nog. Langs de oostgrens is er nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe. Steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht dan blijft het grijs met soms wat regen. Morgen overdag eerst wat buien, later vaak wat zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is AFM.
7: Verkeersinformatie.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk op de weg. Er staat bij elkaar 180 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 25 minuten oponthoud. Op de A8 Zaanstad Amsterdam bij Knappe Koenplein 25 minuten door opruimwerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. A10 de ring van Amsterdam bij Knappe Tenieuwmeer 10 minuten vertraging. Daar is het extra druk vanwege de afgesloten A9. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grenzen ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou. Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballen Gooien Modes vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren.
5: Ballengooien-modus in Dussen. A style for every story. Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
7: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
5: My Vistek, de beste stek voor de lekkerste en duurzame vis, is vandaag vanaf 7 uur geopend.
10: De radiozender voor de gemeente Altena. Here we go.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 6. Het sportprogramma voor het land van Heusden en Altena. Dit is AFM Weekend Sport. Met Kevin Joosten.
1: Ja, goedemiddag. Welkom bij een nieuwe AFM Weekend Sport. Voor deze een beetje grijze grauwe zaterdagmiddag 6 juni. Het is op dit moment een graadje of 18 in Altena. En aan het eind van de middag wordt er wel wat regen voorspeld. Maar het zou de rest van de middag redelijk droog blijven. Nou goed, dat is fijn als je buiten bezig bent aan het sporten. Of iets anders. En ondertussen AFM Weekend Sport op je radio. Waar we een wat minder vol programma hebben dan normaal. Maar dat heeft alles te maken met het feit dat we toch echt aan het einde lopen van dit sportseizoen. Vanmiddag 1 voetbalwedstrijd op het programma. Ja, vorige week was het nog best een vol sportprogramma met 5 wedstrijden van clubs uit Altena. Maar goed, 4 van die clubs hebben zich niet vervolgd in de nacompetitie. Alleen Noah 32 heeft vorige week dik gewonnen. En is door naar de volgende ronde van de nacompetitie. Straks om 3:15 gaan we schakelen naar Dongen voor de wedstrijd Olympia 60 tegen Noah 32. En die wedstrijd volgen we uiteraard live in dit programma van Weekend Sport. Dat is dan overigens nog niet de laatste wedstrijd voor Noah 32 in de nacompetitie. Want mocht Noah 32 vanmiddag winnen tegen Olympia 60, dan spelen ze volgende week nog een finale wedstrijd. En wat staat er verder nog op het programma in dit programma van Weekend Sport? Straks gaan we bellen met René van der Giezen. Dan hebben we het uiteraard over Beatsport. Beatsportvereniging Werkendam. Dan gaan we eens even horen wat er allemaal gebeurt bij die vereniging. We spreken hem later overigens rond 4:15 ook nog een keer in dit programma. Dus 2 keer René van der Giezen zoals gebruikelijk, alleen op een iets ander tijdstip. We gaan het ook nog hebben over Dussense Boys. Voor de laatste keer bellen met Javous Couler, trainer-coach van Dussense Boys. Hij stopt aan het einde van dit seizoen, dus eigenlijk een beetje op dit moment. Speelde vorige week met zijn club nog een laatste wedstrijd in het kader van de nacompetitie. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Ook aandacht voor de Altena Cup, want volgende week zaterdag 13 juni begint het jeugdtoernooi, of is het jeugdtoernooi van de Altena Cup, gespreid over 9 sportcomplexen. Daarover straks veel meer. Na 3:00 ook nog aandacht voor korfbal ACKC uit Almkerk. We hebben ook nog aandacht voor zwemmen. De biesbolzwemmers uit Werkendam. Even bijpraten over alles wat er rondom die vereniging is gebeurd. En dat alles dus doorspekt met het voetbal. De wedstrijd Olympia 60 Noah 32. Dus vanmiddag vanaf 3:15 zal die wedstrijd van start gaan. En daar zijn we live bij in dit programma van Weekend Sport. Mocht je zelf wat te melden hebben, we hebben een mailadres. En die is vrij simpel en eenvoudig, kan ik wel zeggen. Dat is sport@radioafm.nl. Dat is sport@radioafm.nl. Ja, en mocht overigens Noah 32 zich vanmiddag vrij eenvoudig weten te plaatsen voor de volgende ronde van de nacompetitie, of voor de finale, dan betekent dat die wedstrijd ook om 5:00 is afgelopen. Dan betekent ook dat wij tot aan 5:00 vanmiddag te zijn. Mocht er uiteraard verlenging gaan komen, dan volgen we die wedstrijd uiteraard tot het einde in het programma AFM Weekend Sport.
0: Dit is tot 6:00 AFM Weekend Sport.

0: Lady Gaga. En een van de grote hits uit het begin van haar carrière. Paparazzi, hoorde je. En daarvoor ook nog Robert van Hemert en Donnie. Die overigens op dit moment met meerdere nummers in de Nederlandse hitparade staat. Genoteerd met Mot dat nou? En die hoorde je hier op Radio AFM. En daarmee is het 2:50 geworden in het programma AFM Weekendsport. Dus straks vanaf 2:45 daar de wedstrijd te horen. Olympia 60, Noah 32. Wedstrijd in het kader van de na-competitie. En dan gaan we straks dus schakelen naar Dongen om die wedstrijd live te gaan volgen in het programma AFM Weekendsport. Tot die tijd ook aandacht voor heel veel andere sport. Zo gaan we het nu hebben over beachsport. Beachsportvereniging Werkendam. Aan de telefoon Gené van der Giezen. Goedemiddag Gené.
1: Ja, goedemiddag Kevin. En goedemiddag luisteraars natuurlijk.
0: Live weer vanaf de Koperkerijk?
1: Nee. Live vanuit mijn eigen achtertuin. Ik kom er wel net vandaan. Mijn excuses trouwens voor mijn stem. Die valt af en toe weg. Waarom weet ik ook niet. Maar er komt nu weer geluid uit. Vanmorgen was het even anders.
0: Er was veel enthousiasme deze week misschien.
1: Dat zou zomaar kunnen. Nee, ja, ik weet het niet. Even een virusje op de stembanden misschien. Maar goed, lekker rustig voor mijn omgeving, zullen we maar zeggen. Ja, Biesportvereniging Werkendam. We hebben toch wel weer een bijzondere week achter de rug. Want wat we zien, terwijl het voetbal op de velden wat afneemt, neemt het voetbal op het zand zien weer ogen toe. Er is afgelopen week fors en intensief getraind op de Koperkerdijk. Zoals bekend de thuisbasis van Beachsoccer Altena. Die daar hun trainingen na afloop van hun veldcompetitie hebben opgepakt. Daarnaast ook het Nederlands Beachsoccerteam, waar overigens ook een aantal regiospelers in actief zijn. En inmiddels zien we ook dat andere teams uit Nederland onze locatie weten te vinden. Gisteravond nog was Beachsoccer Eindhoven te gast. En die bereiden zich allemaal voor op wat internationale wedstrijden, internationale clubwedstrijden in Nazaré, in Portugal komende week. Dus daar trekken de beachsoccer teams met enige ambitie hier naartoe. En daarnaast ook de internationals die bereiden zich voor op een aantal interlands. Wij hopen binnenkort ook nog bekend te maken dat er een interland zal plaatsvinden op de Koperkerdijk. Het is natuurlijk leuk om de beste spelers, de beste zandvoetballers te kunnen zien in de eigen regio. Maar daar gaan we dan zeker nog de nodige publiciteit aan geven. Dus het sokker is volle bak op gang. Is altijd kort maar hevig, want een beetje voetbalclub die begint natuurlijk ook weer vrij vroeg aan de voorbereiding voor het seizoen na de zomervakantie. Maar tot die tijd is iedereen aanwezig, actief en welkom op de Koperkerdijk. Daarnaast ook toch het nodige beachvolleybal. Trainingen zijn volle bak aan de gang. En ook vandaag spelen een aantal spelers trainend in Werkendam de Eredivisie in Nijmegen. Excuus. En bij die Eredivisie zit onder andere ook het mannenteam, Duco en Daan. Daan Hanapol vanuit spelers van Sliedrecht Sport, die in de zomer op het zand staan. En die overigens beide gaan spelen voor de Eredivisie-team van Huizen de komende zomer. Nu meerdere dagen per week te zien op de Koperkerdijk. En zij zijn vorige week hebben zij de topdivisie gewonnen en daardoor gepromoveerd naar de Eredivisie. En daarnaast een aantal damesteams, waaronder ook Bente Essink en Lieke Gijzen, die op dit moment actief zijn in Nijmegen. Bij de Eredivisie hebben we de eerste wedstrijd gewonnen, kreeg ik zojuist door. En bijzonder respect ook voor Bente. Zij heeft afgelopen donderdag nog de Alpe d'Huez gefietst. En zij doet dat ter ere van haar moeder, die helaas aan kanker overleden is een aantal jaren terug. En op die manier levert ook zij samen met haar familie een bijdrage om geld in te zamelen om die vreselijke ziekte te kunnen gaan voorkomen in de toekomst. Dus is 3 keer omhoog geweest, heb ik begrepen. Haar vader is 6 keer op de weg opgegaan. En daarmee hebben ze met al die andere mensen een fantastisch bedrag ingezameld. In totaal meen ik zelfs dat alle Nederlanders daar 25 miljoen euro hebben kunnen ophalen. En dat is natuurlijk heel goed nieuws en mooi dat ook onze sporters daar aan meedoen.
0: Ja, zeker mooi. Ja, ja inderdaad. Het waren zware omstandigheden, want in de middag regende het heel hard al daar. Dus,
1: Als
0: je dan toch vaak omhoog bent gereden, het is knap, ja.
1: Je moet daar inderdaad echt wel behoorlijk voor getraind zijn. Bent is een sporter, een topsportster die daar alles aan doet. Maar niet specifiek op de fiets. En haar doel was van ik moet een keer naar boven. Dat doe ik voor mijn moeder. En uiteindelijk kregen we het bericht 's middags dat ze 3 keer is geweest. Dus respect, petje af. Maar vooral die mensen die inspanning willen leveren. En alleen maar mooi. En dan zeker ook om dat zo van dichtbij te kunnen doen en mee te kunnen maken.
0: Ja, zeker. Nou, mooie prestatie dus. En inderdaad, ik begreep inderdaad ook inderdaad dat er iets van 25 miljoen euro is opgehaald. Meer het hoogste bedrag ooit bij de Alpe d'Huez. Dus dat is een prachtige prestatie. Ik denk dat het voor nu even was, zodat jij je stem een beetje rust kan gaan geven, of niet, René?
1: Ja, ik ga even weer een slokje nemen en mezelf verder even sparen voor het tweede blokje vanmiddag. En daar hebben we nog een leuk stukje top beachvolleybal, dat doen we traditioneel altijd in het tweede blok. En nu zijn er echt mooie dingen te vertellen. Dus dat is de cliffhanger voor later vanmiddag.
0: Ja, en dat is in dit geval dan rond 4:15. Dus dan spreek ik je graag dan weer.
1: Zeker, tot later.
0: Dankjewel, tot dan. Ja, René van der Giezen dus, beachsportvereniging Werkendam. We spreken hem altijd 2 keer in dit programma. En aangezien wij de hoop hebben in ieder geval dat Noah 32 zich gewoon in de reguliere speeltijd weet te plaatsen voor de finale. Gaan we er even vanuit dat om 5:00 dit programma van Weekend Sport gestopt is. En vandaar dat wij dat in dit geval René van der Giezen dan ook een uurtje eerder gaan bellen. Rond 4:15 dus te horen in dit programma van Weekend Sport. En dan praat hij ons voor de tweede keer bij over alles wat er met beachsport te maken heeft. En traditioneel is er dat inderdaad dan top beach volleybal. Dus dat zometeen nog in dit programma. En zometeen ook aandacht voor Dusserse Boys. We gaan voor de laatste keer bellen met Javous Clerc, trainer-coach van Dusserse Boys. Even terugblikken op de wedstrijd van vorige week en op het seizoen. Dat zometeen in dit programma.

0: In de jaren 90 uit een succesvolle groep, deze Supergrass. Alhoewel ze een beetje in het geweld tussen Oasis, Blur en misschien ook wel Pulp werden weggedrukt. Maar toch een aantal erg leuke hits opgeleverd. Vaak van dit soort vrolijke nummers, zoals ook All Right, maar zeker ook bijvoorbeeld Sun Hits the Sky. Ja, dat is misschien een beetje te voorbarig voor deze middag, deze zaterdagmiddag 6 juni. Het is een beetje grijs buiten. Ik heb nog weinig zon gezien vandaag. Een paar zonnestraaltjes volgens mij. Dan is de Sun Hits the Sky misschien wel een klein beetje overdreven. Misschien straks nog wel een klein zomersplaatje op je radio, wie weet. Daarmee is het inmiddels 2:30 geworden in het programma van Weekend Sport. Straks over een kleine 3 kwartier gaat de wedstrijd Olympia 60 Noah 32 van start. Een wedstrijd in het kader van de na-competitie, waar we dus straks ook vanaf 2:15 gaan schakelen naar Dongen om die wedstrijd live te gaan volgen. Doen we uiteraard met onze verslaggever Anton de Waal, die dan aanwezig is langs de velden bij die wedstrijd. En dan gaan we uitgebreid daar aandacht aan besteden. Maar eerst in dit programma aandacht voor voetbalvereniging Dussense Boys aan de telefoon. Trainercoach Tjavuz Guler. Goedemiddag, Tjavuz.
1: Hey, goedemiddag Kevin. Hoi.
0: Eigenlijk is het ons laatste gesprek. Gaan we het zo meteen

0: 1-2 achter. En dat is ook tevens een ruststand. Nou goed, in de rust heb ik nog van de jongens aangegeven, jongens, blijf rustig. Het is een beslissende wedstrijd, het kan alle kanten op gaan. Wij moeten iets scherper zijn in onze doen en laten. Waardoor we toch de tweede helft ingaan in proberen in ieder geval die aansluiting te maken. En daarna toch ook weer best snel de 3-1 op onze oren krijgen. Dat gebeurde nog best vroeg. Dus we hadden nog zeker meer dan half uur te spelen. Dus heb ik echt alles omgegooid. Ik heb achterin 1-op-1 gespeeld. Uit mogen hebben wij 3-4-3 gespeeld. Of 3-3-4, noem het dan maar op. Om in ieder geval die aansluiting te willen maken op die 3-2. Of de 2-3, hoe het ook mag noemen. Maar dat lukte niet. En uiteindelijk schoten ze hem in de blessuretijd een afstandsschot. Mooie goal ook trouwens. Maken ze het af. En was de wedstrijd al gespeeld. En terecht verloren.
1: Ja.
0: We waren niet scherp. Geen wedstrijd gespeeld zoals in die weken daarvoor. Al maanden zo'n reeks hebben gezet. Dat zat er niet in. En er waren een aantal jongens. Ik denk wel zeker 4-5 jongens die niveau niet hebben gehaald. Niet scherp waren ook aan de wedstrijd. Dan wordt het lastig tegen een redelijk goede ploeg. Echt wel een goede ploeg. Compacte ploeg Devo. Die dan uiteindelijk heeft gewonnen. Ja.
1: Was het dan de druk, Javoes, die misschien een beetje te groot was?
0: Ik durf het niet te zeggen waar het dan lag. Je kan... over alles nadenken van hier aan gelegen, heeft het daar aan gelegen. Maar terug, ja, dat kan, spanning, dat zou kunnen. Maar ja, we gaven de goals zo makkelijk weg. En denk van, joh, dit is niet wie wij zijn. Dat gebeurt ons niet zomaar op deze manier. En dan wordt het wel lastig zo'n wedstrijd. Als je dan 2-3-1 achterkomt thuis, om dan dat even maar recht te zetten. En we kwamen er maar niet in. En dan dachten bij die 1-1 wel te kunnen, we kunnen niet door. Maar dan al heel snel weer die goal weer tegen. Ja, dan moet je meerdere bekennen en terecht verloren.
1: Ja, is dan de teleurstelling die overheerst over dit seizoen? Of ben je ook wel groot tevreden als je terugkijkt?
0: Die dag zijn we natuurlijk enorm teleurgesteld. Donderdag heb ik een afsluiting gehad. We hebben nog natuurlijk uitvoerig nog over gesproken de afgelopen week. We hebben maximale, denk ik, eruit gehaald in het seizoen. Tuurlijk waren er wel een paar momenten in wedstrijden waar we meer punten moesten pakken, waardoor we misschien in een andere situatie zouden komen. Maar dat is ons niet gelukt. We zijn uiteindelijk vierde geworden. Dat was denk ik toch net de maximale wat te halen was. Misschien derde. Maar goed, ik ga alleen maar gissen. En wel een mooie leerfase voor ons. Teleurstelling was groot, maar daarna ook acceptatie van. Het zat er weer net niet in. En hopelijk doen ze het volgend jaar nog beter. Maar ik ga wel met een goed gevoel weg, laat ik het zo zeggen. Dat ik er toch alles aan heb gedaan om die ploeg ook in de tweede fase zo ver te krijgen dat we nog voor de prijs zouden spelen. Dat is gelukt, maar best snel weer afscheid van genomen.
1: Ja, goed. En uiteindelijk, als je gewoon over het hele seizoen terugkijkt, toch best wel mooie wedstrijden gespeeld. Gewonnen. Dus ik kan me voorstellen dat je overal toch ook wel kunt stellen dat je een mooie tijd hebt gehad bij Tussense Boys.
0: Zeker, absoluut. Dat heb ik zo verteld toen ik donderdag ook wegging. Ik heb ze iedereen ook bedankt dat ik ook deze kans heb gekregen als hoofdtrainer om bij Tussense Boys om ook dit te mogen meemaken. In mijn eerste seizoen meteen ook de na-competitie te halen. Dat is ons gelukt. Alleen, we hebben niet verder kunnen doorpakken. En dat is jammer. En hier moeten we ook van leren. Ik ook. En zij ook. Hopelijk dat ze zeggen, Dieger scheepsrecht. Vorig jaar hebben ze het ook niet gered. Dit jaar hebben we het ook niet gered. En hopelijk doen ze dat volgend jaar misschien wel. En wij moeten verder. Het seizoen is afgelopen. Voor Tussense Boys in ieder geval wel. Voor mijn nieuwe club SVC, daar ben ik morgen bij om daar in de hoop dat fingers gecrossed en kijk hopelijk dat zij wel halen en voor lijstbehoud. Dat ik daar weer verder kan oppakken, maar dat gaan we zien.
1: Langzaamaan begint bij jou de nieuwe carrière al bij SVC, Javoes.
0: Ja, we hebben het afgesloten donderdag met Tussense Boys en het seizoen is voorbij. En iedereen gaat verder met voor het nieuwe seizoen met de nieuwe mensen. Dus we hebben het afgesloten en we gaan weer verder.
1: Ja. Ik kan me wel voorstellen, Javoes, dat het voor jou ook wel gewoon fijn is. Ik bedoel, je zei net al, dit was je eerste hoofdtrainerschap. En dat je nu je weg kan vervolgen als trainer. En ook je eigen carrière kan verder gaan opbouwen.
0: Inderdaad. En we hebben echt alles aan gedaan. En ik heb ook na eer en weet geprobeerd om het beste elftal samenstelling elke keer op te stellen. En met de goede instelling, de neus en met z'n allen dezelfde kant op. Om daar met trots de Tussense Boys te vertegenwoordigen. En ik denk

0: wat zeker niet slecht hebben gedaan.
1: Ja. Nee. Nou, goed, dat klopt ook zeker, denk ik, dat iedereen dat wel kan bevestigen. Ja, dat betekent dat wij elkaar, denk ik, voor het laatst spreken, althans vooralsnog.
0: Als je een verslag nodig hebt van de SVC, staat de deur open. Ja, ik kan je altijd geven, maar dat laat ik aan jou over. Ja. En verder wil ik je ook bedanken voor alle tijd en moeite, voor die verslagen, voor de live-uitzendingen wil ik enorm voor bedanken. Dat is ook een mooie ervaring voor mij geweest.
1: Ja, nou ja, jij ook dank, Jovoes, voor alle praatjes op deze zaterdagmiddag. Succes met jouw verdere verloop dan bij SVC. En hopen dat daar een hele mooie tijd komt.
0: Ja, dan gaan we ons best doen en kijken wat we daar kunnen doen. Eventueel met mooie dingen.
1: Oké, dankjewel voor nu. Tot later.
0: Heel erg bedankt.
1: Hoi. Jovoes Geleerde, trainer-coach van Dussense Boys. Afgelopen week dus afscheid genomen van de club. Hij gaat zijn weg vervolgen bij SVC als hoofdtrainer. Dus dat is hartstikke mooi. En volgend seizoen een nieuwe trainer dus bij Dussense Boys. Gaan we zeker tegen die tijd ook weer aandacht aan besteden aan die vereniging. In het programma van Weekend Sports, waar we zo meteen aandacht hebben voor de Altena Cup. Volgende week zaterdag dan staat het jeugdtoernooi op het programma. Daar gaan we het zo meteen over hebben in dit programma. En zo straks vanaf 3:15 aandacht voor de nacompetitie. De wedstrijd Olympia 60 Noah 32 live te volgen hier op Radio AFM. En tot die tijd onder andere Justin Bieber.

0: In jou. En daarmee is het 3:15 geworden hier op Radio AFM. Je luistert naar het programma AFM Weekend Sport. Met dus straks vanaf 3:15 live voetbal. Olympia 60 tegen Noah 32. Wedstrijd in het kader van de na-competitie. En mocht Noah 32 vandaag dus de wedstrijd tegen Olympia 60 winnen, dan staan ze volgende week in de finale. En zijn we er uiteraard ook live bij in dit programma. Waar we het eerst gaan hebben over de Altena Cup. Aan de telefoon Kees Braat. Goedemiddag Kees.
1: Goedemiddag, Kevin.
0: De Altena Cup, een jaarlijks terugkerend evenement, opgedeeld in tweeën. Hè, want in augustus dan is daar het seniorentoernooi, maar volgende week zaterdag dan staat het jeugdtoernooi al op het programma. Kun je ons eens meenemen in wat er volgende week zaterdag gaat gebeuren, Kees?
1: Jazeker, volgende week daar gaan we dus alweer voor het 7e jaar de jeugd Altena Cup organiseren. We hadden verwacht om dat op 9 complexen te kunnen doen. Maar te beginnen met het slechte nieuws. Het meidentoernooi bij Cossack Boys gaat niet door.
0: Oh jee, en hoe komt dat?
1: Hoe komt dat? Vorig jaar waren er 2 enthousiaste mannen van Cossack Boys die dat toernooi hebben georganiseerd. Om het helemaal rond te krijgen moesten ze toen al clubs van buiten Altena erbij betrekken. Tot Rotterdam toe. En dit jaar hadden we aangegeven, wij willen wel een Altena Cup. Maar wel met Altenese deelname. En we hebben ongeveer 20 meidenteams in Nederland, of in Altena. Maar het bleek niet mogelijk om die enthousiast te krijgen. Dus dat toernooi gaat niet door.
0: Dat is wel spijtig, kan ik me voorstellen. Als je daar, als het vorig jaar is opgestart, dan hoop je toch ook dat er een vervolg aan kan worden gegeven.
1: Ja, zeker. Omdat vorig jaar het een heel mooie toernooidag was in Werkendam. En wij echt hoopten dat we dat nu weer konden voortzetten. Maar helaas niet. Het meidenvoetbal in Altena is toch een beetje lastig.
0: Oké, ondanks die 20 teams die er toch actief zijn.
1: Dat wel, ja. Er zijn wel initiatieven om wat samenwerking te zoeken binnen clubs. Maar daar hebben wij als Altena Cup verder geen invloed op.
0: Nee, dat snap ik, ja. Maar goed, dat gaat niet door, maar wat is er wel? Want laten we dan even een positieve blik vooruit werpen.
1: Ja, nou pakken we even de positieve kant. We hebben zaterdag op 8 complexen. En dat zijn ze niet allemaal, omdat in deze periode ook onderhoud van velden plaatsvinden. Grasvelden die voorbereid moeten worden op de nieuwe competitie. Sleeuwijk die 2 nieuwe kunstgrasvelden krijgt. Dus op 8 complexen. En daar treden zo'n 120 teams aan in alle categorieën vanaf 7 tot en met 19. En dan heb je het toch al gauw over 1500 voetballers.
0: Kijk, ja, dus drukte van belang op die diverse velden.
1: Ja, en ook daar weer een beetje een kritische noot. Niet alle teams, of niet alle clubs, schrijven ze helemaal alle teams in. Omdat ze ook nog wel eens andere activiteiten organiseren. En dat vinden wij best wel jammer. Omdat we tegenwoordig data al bijna een half jaar van tevoren communiceren. Zodat alle clubs daar voldoende rekening mee kunnen houden.
0: Ja, tenminste dat hopen jullie dan. Maar goed, dat blijkt dan nog niet helemaal het geval te zijn.
1: Nee, maar het betekent wel dat even grofweg gezegd 75% van alle jeugdteams en Altena aan de start verschijnen.
0: Kijk, dat is een... Kan ik me voorstellen, een heel mooi resultaat. Dat er toch zoveel kinderen volgende week zaterdag gaan sporten op die 8 sportcomplexen. Er worden korte wedstrijdjes gespeeld, hè, begrijp ik altijd.
1: Ja, je moet het hele programma vol zien te krijgen. En als ik bijvoorbeeld kijk naar Dussense Boys, die ontvangen de JO17. Dat zijn er 8 teams. En ook daar valt dan 1 wedstrijd of 1 veld weg. Ja, dat betekent dat je van 9 tot 1:30 aan het voetballen bent. Dus 20, 25, 15 minuten afhankelijk van de leeftijd.
0: Mm-hmm.
1: En dan met een ranglijst of eventueel nog finales. Waarbij aan het einde van de ochtend, middag, zeg maar, de prijzen uitgereikt kunnen worden.
0: En ik neem aan, want ik bedoel, hè, we hebben het volgens mij wel eens gehad over het herentoernooi. Hè. Dan spelen er natuurlijk allerlei clubs tegen elkaar die normaal gesproken in andere klasses uitkomen. Nu is het, neem ik aan, met name verdeeld over de leeftijdscategorie, of niet?
1: Ja, inderdaad. Alle leeftijden hebben een eigen toernooi. Dus onder 7, 8, 9, 10, 11 enzovoorts. Maar er zitten natuurlijk best wel soms ook niveauverschil in. Ja, en dat blijkt al uit de uitslagen.
0: Ja, maar goed, uiteindelijk gaat het natuurlijk ook gewoon om een superleuke ochtend te hebben met elkaar.
1: Ja, en met alle clubs en teams uit Altena die ze niet altijd in de competitie tegenkomen.
0: Ja, dus dan tref je een keer zo'n wat andere tegenstander. Uiteindelijk dus aan het einde van de ochtend, begin van de middag, dus de finales in alle categorieën, zijn er dan dus gewoon prijswinnaars.
1: Iedere categorie heeft een prijswinnaar. Soms is het een ranglijst en soms is het een finale. En we zijn ook erg blij dat onze sportwethouder weer aanwezig is om op diverse plekken de prijzen uit te delen.
0: Kijk, dus nou goed, dat wordt een superleuke ochtend. Begin van de middag nog. Altena Cup dus volgende week op 8 velden in Altena. Ik zal ze even snel opnoemen. Sparta 30, Noah 32, Almkerk, Dussense Boys, Wardegum, GSC 14, Be Ready en GDC. Dus daar zullen dus alle activiteiten zijn. En kunnen mensen denk ik gewoon lekker langskomen, denk ik, hè, om daarna te kijken.
1: Ja, we hopen zeker ook op veel publiek. Niet alleen bij de jongste teams, maar ook bij de ouderen is publiek natuurlijk van harte welkom.
0: Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Dat dus volgende week en dan in augustus. Volgens mij, als ik het goed heb, de data 18 augustus de poolfase voor het herentoernooi. En dan op 22 augustus de finale dag, hè?
1: Ja, dat klopt. En wat we vorig jaar ook al geprobeerd hebben in de zomer in juli, dan willen we een beach soccer toernooi organiseren op Kopacherdijk. Mm-hmm. Maar dan moeten teams kunnen ze daar allemaal voor inschrijven via onze website. En hopen dat het dit jaar wel doorgaat.
0: Ja, want dat was inderdaad vorig jaar ook een poging toe, maar nog niet gelukt. Dus dit jaar dan hopelijk wel een succesvolle poging. AltenaCup.nl, dat is de website, hè?
1: Dat klopt. En via die website kun je ook een app downloaden waar het volledige programma van zowel de jeugd en straks senioren op af te lezen is.
0: Kijk, nou. Heel veel succes dan volgende week met de organisatie van de Altena Cup. Hopen dat er nu heel veel teams enthousiast zijn geworden om in ieder geval ook voor het beachsoccer in te gaan schrijven. Zodat daar ook nog een hele mooie succesvolle editie van kan worden georganiseerd in juli. Dankjewel voor nu dan, Kees.
1: Ja, dankjewel Kevin voor de aandacht.
0: Ja, graag gedaan en tot de volgende keer dan.
1: Is goed, okay. Dankjewel.
0: Hoi.
1: Hoi.
0: Kees Braters, hij is van de Altena Cup. Volgende week, zaterdag 13 juni, dus het jeugdtoernooi verspreid over 8 sportcomplexen in Altena. Dus altijd wel ergens een plek in de buurt waar de jeugd aan het strijden is om die Altena Cup. En dan hoopt men dus in juli ook nog een beach soccer toernooi te organiseren. Dus daar kun je je nog voor aanmelden via altenacup.nl. En op dinsdag 18 augustus moet ik zeggen. Dan begint het de herenpoolfase voor de Altena Cup. En zaterdag 22 augustus is de grote finale dag. En dat vindt dan plaats bij Wilhelmina 26 in Wijk en Aalburg. De Altena Cup dus staat weer op het programma volgende week. Zaterdag dus het jeugdtoernooi.

0: Dit is AFM.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
3: WoonIdee. Dat is mijn idee. WoonIdee in Veen. Aan de Begijnhof.
4: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
5: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
4: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
5: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Ik loop ook mee met Veven marcheert. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
4: Radioreclame via AFM werkt.
5: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
4: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
10: Clement Peters met het NOS Journaal. Een Groningse glycerinefabriek heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf zijn zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is zijn eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis in Madrid bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn kritiek op de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. En dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, een moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij de checkpoint en start een onderzoek. Zanger Harry Styles heeft Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in die stad heeft gegeven. Op de achterkant van het parool heeft hij een advertentie geplaatst waarop staat: Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou. Amsterdammers konden gisteren, de dag van het laatste concert in de arena, op een paar plekken een gratis kopje koffie krijgen. En die drankjes werden betaald door de zanger. Het weer, langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, wat vaker zon en dan wordt het 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is AFM.
5: Verkeersinformatie.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door wegafsluiting is het extra druk op de omliggende wegen. Bijvoorbeeld op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer is het oponthoud een kwartier. Dat komt door de afgesloten A9 en daardoor staat er ook file op de A10 Zuid tussen de afrit Watergraafsmeer en knooppunt de Nieuwe Meer. Daar moet je rekening houden met 10 minuten extra reistijd. Door de afgesloten A4 is het ook extra druk op de A13 van Rotterdam naar Den Haag tussen Rotterdam-Overschie en Delft. Daar is de vertraging ook 10 minuten. En ook 10 minuten vertraging op de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam-Prins Alexander en Moordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie. Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
4: De radiozender voor de gemeente Altena.
12: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
4: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
12: Met nu
4: AFM Weekendsport.

0: Line. Zaterdagmiddag van 2 tot 6. Het sportprogramma voor het land van Heusden en Altena. Dit is AFM Weekend Sport. Met Kevin Joosten.
1: Ja, welkom in de tweede uur van dit programma AFM Weekend Sport voor deze zaterdag 6 juni. Een wat uitgeklede AFM Weekend Sport. Dat heeft alles te maken met de nacompetitie in het voetbalprogramma. Vorige week hadden we nog een vijftal wedstrijden die we live volgden. Maar alleen Noah 32 heeft zich geplaatst voor de volgende ronde. Dat betekent dat... als ik nu even snel een blik op de klok werp, er over een minuutje of zes afgetrapt gaat worden in Dongen voor de wedstrijd Olympia 60 tegen Noah 32. En bij die wedstrijd zullen we uiteraard live aanwezig zijn om dat te volgen. Olympia 60 dus tegen Noah 32, de wedstrijd die vanmiddag op het programma staat. En daarnaast hebben we dit uur ook nog aandacht voor korfbal. Korfbalvereniging ACKC uit Almkerk heeft terugblik op de wedstrijd van vorige week zaterdag. En vanmiddag om 5 uur staat daar een volgende wedstrijd op het programma. Hebben we het samen meteen over met Arend Peter Verschoor. En straks ook nog aandacht voor zwemmen met de Biesbos zwemmers uit Werkendam. En dan heb ik het uiteraard een gesprek met Paul Wijnja, die we regelmatig even spreken over alles wat er met die vereniging te maken heeft. En naast dan de wedstrijd Olympia 60 tegen Noah 32 die op het programma staat, vinden we het ook wel heel erg interessant om de wedstrijd SCO Lek Vogels een klein beetje te volgen. Want uit die wedstrijd komt mogelijk dan de tegenstander voor Noah 32. Mocht Noah 32 zich plaatsen voor de finale volgende week zaterdag. Dan is de tegenstander degene die de wedstrijd SCO Lek Vogels weet te winnen. En die wedstrijd start om 3:30. Dus dat proberen we uiteraard ook te volgen in dit programma AFM Weekend Sport. En mocht je zelf wat te melden hebben, een mailadres sport@radioafm.nl. sport@radioafm.nl staat voor je open en kun je al je nieuws en informatie op kwijt. We zijn er, mocht het allemaal meezitten en de wedstrijd gewoon voorspoedig verlopen tot aan 5 uur, maar mocht het zo zijn dat er verlenging komt, dan blijven we de wedstrijd Olympia 60 Noah 32 uiteraard tot eind toe volgen in dit programma AFM Weekendsport.
0: Dit is tot 6 uur AFM Weekendsport.

0: 500 miles, hoorde je hier op Radio AFM. Daarmee is het 17 minuten over 3 geworden in dit programma AFM Weekend Sport. Gaan we zo meteen zeker schakelen naar Dongen, naar de wedstrijd Olympia Sistig tegen Noah 32. Wedstrijd in het kader van de na-competitie. En daar kan ieder moment de bal gaan rollen. Horen we zo meteen van Anton de Waal alles over. Maar we gaan het eerst hebben over korfbal ACKC uit Almkerk. Aan de telefoon Arend Peter Verschoor. Goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Ja, even terugblikken op de wedstrijd die jullie vorige week zaterdag speelden. Een thuiswedstrijd tegen RWA. Ja, volgens mij is die wel goed verlopen als ik het zo zag, of niet?
1: Ja, nee, dat was een hele belangrijke pot. Ja, goed, die is zeker goed verlopen hoor. Het was de laatste thuiswedstrijd van het seizoen. Dus ja, goed, buiten de wedstrijd en het belang van de wedstrijd werd er ook voor het thuispubliek afscheid genomen. Werd er afscheid genomen van een aantal spelers die stoppen. Die stoppen met korfbal, stoppen bij het eerste. En ja, Emiel van der Ram, toch wel een verrassing, maar ja, schijnbaar topt hij gruwelijk met zijn schenen. Maakt hij geen training af, maar ja, in de wedstrijd is hij wel altijd ja, volle bak. En, maar goed, die... Die wil de horizon verbreden om te kijken wat er nog anders te doen is. Hij heeft best een tijdje op gewoon hoog niveau gekorfbald. En ja goed, die stopt ermee. Dus dat is wel een waterlating. Een hele belangrijke speler voor ACKC. Sabine Meerman, Sabine de Vries, tegenwoordig is getrouwd. Sabine de Vries Meerman, die stopt er ook mee bij het eerste. Gaat wel midweek, dus doet een stapje terug, gaat door de week spelen. En ja goed, en natuurlijk de trainer coach die een andere aanbod heeft gekregen. En ja, zoals hij het zegt, dat kon hij niet afslaan. Hij gaat Detos 2, gaat die trainer coach. Detos 1 is net gepromoveerd naar ja, de hoogste klasse van Nederland in de zaal. En goed, dus ja, die heeft wel altijd gezegd, als er iets moois op mijn pad komt, dan... Ja, dan, en ik kan het echt niet laten afslaan, dan ga ik daar naartoe en dan doe ik dat. Wel heel dubbel gevoel, want hij heeft het hier ontzettend naar zijn zin. Heeft hij nog wel eens een keer met Zwitserse afscheid duidelijk gemaakt. En hij stond ook erg in dubio. Maar goed, hij heeft die keuze gemaakt en dat begrijpt iedereen natuurlijk. Goed, je ambieert als trainer natuurlijk ook steeds het hoogste. Maar goed, dus drie personen hebben afscheid genomen. En Monique van Zuiden komt bij het tweede ook. Dus een keer goed op Monique. Die stopt ook met korfballen. Maar goed, de wedstrijd was aardig thuispubliek natuurlijk. Zo die laatste thuiswedstrijd. En ja, bij winst dan was ACKC zeker van handhaving in de eerste klasse buiten. En, goed, het was ACKC wat het initiatief nam. RWA moeizaam, ACKC ook wel moeizaam, de scores die komen niet echt heel makkelijk. Maar goed, het was wel ACKC wat de hele tijd een voorsprong had. Het kwam wel weer gelijk, maar het is toch uit te lopen zo naar de rust met 7-4. 7-4 ruststand. Tweede helft was eigenlijk bijna wel hetzelfde. Het werd er allemaal niet echt beter op. Maar goed, ACKC ook makkelijk stand en RWA die... Ja, Die vocht een beetje tegen de bierkaai op. Die kregen die voor elkaar. En zo kon ACKC uitlopen naar de 14-7. Dat was ook het einduitslag.
0: Ja, dikke overwinning. En ja, een welkome overwinning. Want ik zal net even te kijken. Volgens mij, jullie staan op dit moment op zelfs op de tweede plek, hè, in de competitie, toch?
1: Ja, nee, ja, goed. De winst tegen RWA afgelopen zaterdag was gewoon handhaving. Ja. Dan was hij of derde of tweede jaar. Een beetje van vandaag af waarschijnlijk. Wat je gaat doen. Vriendenschaar is kampioen geworden. Wij staan tweede op dit moment, RWA derde en NIO, waar we vandaag weer tegen moeten om 5 uur in Rotterdam. Die staat op de vierde plaats. Maar goed, NIO is best een lastige tegenstander. Ik weet nog wel, de thuiswedstrijd hier ging 15-15 gelijk. Maar goed, dat was ook het enige punt wat ze gehaald hebben. Daarna hebben ze alles wel verloren. Maar vorige week hebben ze bijvoorbeeld tegen Vriendenschaar, die toch de kampioenswedstrijd speelde. Misschien waren de zenuwen. Hebben ze net verloren hoor, 12-10. Dus ja, goed. Het zal een lastige pot worden hoor, uit daar in Rotterdam. Maar goed, het is wel lekker dat je weet dat je sowieso veilig bent. En dat Nio je niet meer in kan halen.
0: Nee, ja, goed. En een wedstrijd op des keizers baard kunnen we wel zeggen. Maar goed, het is toch fijn als je gewoon alle punten bij de huis weet te nemen, toch?
1: Ja, zeker. Nee, ja, goed, dat zullen ze zelf ook wel alles willen doen om het gewoon met een goed gevoel af te sluiten. Zo het seizoen. Ook voor de trainer, ook voor de spelers die stoppen. Dus Nee, want ik hoop gewoon dat ze lekker vrij uit het potje ballen. En dat ze leuke dingen laten zien. En dan zit het seizoen erop.
0: Ja, en dan wordt het, neem ik aan, ergens in september weer vervolgd, toch, het seizoen?
1: Ja, nee, het begin september zal het wel beginnen. Eind augustus, begin september, daar begint de nieuwe competitie weer. Dus tot die tijd is het vakantie. De trainingen zullen rond 10 augustus beginnen, zo meestal. Dus we gaan weer beginnen buiten.
0: Kijk. Dankjewel dan voor nu, Arend Peter. En succes dan ook aan het team vanavond. Vanmiddag moet ik eigenlijk zeggen, want het is om 5:00.
1: Zeker.
0: Oké, dankjewel. Arend Peter van Schoorders, ACKC, vanmiddag om 5:00. De wedstrijd NIO tegen ACKC op het programma. Die wedstrijd wordt dan gespeeld bij NIO en dat is in Rotterdam. Ja, en ik zie dat inderdaad de bal aan het rollen is bij de wedstrijd Olympia 60 tegen NOA 32. Dat betekent dat we zo meteen naar Anton de Waal toe gaan, die volgens daar langs de lijn staat vanmiddag. En die wedstrijd volgt Olympia 60 NOA 32. Voetbalwedstrijd in het kader van de na-competitie. Dat zo meteen. En tot die tijd, ACTA in de Munich. Dan leef je toch nog een keer.

0: Daarmee is het 3:55 geworden in dit programma AFM Weekend Sport. Dan gaan we naar het live voetbal van vanmiddag naar Dongen. Naar de wedstrijd Olympia 60 Noah 32. Volgens daar vanmiddag langs de lijn Anton de Waal. Goedemiddag Anton.
1: Ja, goedemiddag. Ja, Noah 32 in een belangrijke wedstrijd tegen Olympia 60 uit Dongen. En wat we tot nu toe gezien hebben, zal het niet zo'n gemakkelijke wedstrijd worden als vorige week tegen Best uit Valkenswaard. We hebben hier best heel veel moeite mee, want er is een paar voorin die snel zijn. Nu rookt Olympia ook weer op. Kijken wat daarmee gebeurt. De nummer 9 gaat kijken of hij af kan spelen. Maar dat wel dreiging van Olympia. En ja, ten andere moeder wordt de bal door Noord 32 vormen getrapt. Het is Olympia 60, de oude bekende voor Noord 32. En volgens de site van Olympia 60... dat heet de laatste ontmoeting in het seizoen 17-18. In de derde klasse. Destijds is 0-32 kampioen geworden en Olympia 60 gedegradeerd. We hebben hier een grote 10 minuten gespeeld. De hoekschop wordt genomen zo dadelijk door Olympia 60. Dan zullen we even kijken wat deze afloopt. Maar je hebt inmiddels kunnen begrijpen dat hier nog 0-0 stond. Voordat de corner genomen werd, wordt via de lat staat erachter door de kopbal van de Olympia 60. En dat is een gevaarlijk wapenfeit geweest. 0-0 hier in Dongen tussen Olympia 60 en 0-32.
2: Ontdek het geluid van de gemeente Altena.

mijn zusjes heen. Drie zussen vormen samen de band Heem, dus want you back. Het is alweer een tijdje wat stiller rondom dit trio. Ik weet wel dat zij zich in een muzikaal groepje hebben geschaard met onder andere bandleden van The National. Maar ook Taylor Swift zit daarin. En daar schuren ook deze zusjes Heem zich tegenaan. Dus ja, wellicht dat zij met dat gezelschap, een muzikaal gezelschap van allerlei verschillende bands, wel bezig zijn met het maken van nieuwe muziek. Dat gaan we beslist horen als dat zover is. Het is inmiddels bijna 3:58 geworden in dit programma van Weekend Sport. Zometeen nog aandacht voor zwemmen met de Biesbos zwemmers. En uiteraard volgen we live de wedstrijd Olympia 60 tegen Noah 32. En kijken we ook alvast eens even naar de wedstrijd SCO Lekvogels. Wedstrijd is als het goed is net gestart. Want de winnaar uit die wedstrijd wordt de tegenstander volgende week voor, ja, hopelijk Noah 32. Mocht Noah 32 vandaag de wedstrijd tegen Olympia 60 weten te winnen. Dus ja, dat is een interessante wedstrijd. Alleen die wedstrijd die begint dus pas om 3:30.

0: Echt wel gebruikt als een soort sportetten, een soort strijdlied, denk ik. En misschien ook wel nodig voor de spelers van Noah 32. We keren terug naar de wedstrijd Olympia 60, Noah 32, Anton de Waal.
1: Ja, dus het niveau is wel iets gezakt, denk ik, ten opzichte van het eerste kwartier wat er gespeeld is. Het is Noah 32, probeert wel te aanvallen, maar het lukt niet altijd. Dat is een dito met Olympia 60. Hoewel natuurlijk de laatste maand blijven van de radio halen dat via de kortbal, via de lat, de bal achterging. Dat was goed wegkomen door Noah 32. Nu hebben we weer een ingooi van Olympia 60. Dus Juan gooit er daarin. Wordt naar buiten gespeeld en dus weer een ingooi voor Olympia 60. Ja, misschien denk ik in optisch gezicht heb ik toch wel iets meer overwicht dan de Noah 32. De voorwaarden zijn best wel snel bij Olympia 60. En dat betekent natuurlijk ook weer de kwaliteit van Olympia 60. Julian Vos dan aan de bal. Bouwman. Ja, we krijgen een vrije trap mee van Noah 32. Ja, en dat betekent dat de stand nog steeds 0-0 is met een optisch overwicht fietsen van Olympia 60. 0-0 hier in Dongen.
0: Ja, dan gaan we zo meteen uiteraard weer terugkeren bij die wedstrijd Olympia 60 tegen Noah 32. Wedstrijd die wordt gespeeld dus inderdaad in Dongen op het veld van Olympia 60. En keren daar zo meteen bij terug. En zo meteen ook aandacht voor zwemmen. De Biesbosch zwemmers uit Werkendam. Zo meteen AFM Weekendsport.

0: Casanova. En daarmee werd het 4:15 in dit programma AFM Weekend Sport. Waar we uiteraard de wedstrijd Olympia 60-Noah 32 live voor je blijven volgen. En zometeen terugkeren naar die wedstrijd. Maar het eerst gaan hebben over zwemmen. Over de biesboszwemmers uit Werkendam. Aan de telefoon Paul Wijn. Ja, goedemiddag Paul.
1: Goedemiddag.
0: Eens even bijpraten over wat er de afgelopen periode allemaal is gebeurd bij jullie vereniging.
1: Ja, dat, niet heel veel moet ik eerlijk zeggen. Want het seizoen loopt opzij natuurlijk. De wedstrijden die worden meestal 20 verzwommen. Alhoewel, er zijn wel wat wedstrijdjes natuurlijk. En het open waterseizoen, ja, dat begint er natuurlijk weer aan te komen. Waar toch een aantal mensen weer aan mee gaan doen. Waaronder Laster Koter en Ingmar Visser. Maar we hebben afgelopen 2 weken... Ja, zijn er wel Brabantse kampioenschappen geweest, waar natuurlijk weer een ploeg, of een ploegje moet ik eigenlijk zeggen, aan mee heeft gedaan van de biesboszwemmers. De medailleoogst was niet heel groot. Wel 1 zilveren medaille voor Lars de Koter op de 1500 meter vrije slag. Lars is een echte lange afstands zwemmen. En vandaar dat hij het ook best wel goed doet op de open waterwedstrijden altijd. En zeker op de schoolslag. En dan heb je het over 1 kilometer schoolslag, 2 kilometer schoolslag. Dat soort afstanden, daar is hij heel goed in. Mm-hmm. En in het zwembad doet hij het ook niet slecht natuurlijk, met een zilveren medaille. En verder waren er best wel een paar jonge zwemmers die ook meededen met de Brabantse kampioenschappen. Ze haalden nog geen medailles, maar daar zit wel progressie in. Dus dat is goed om te zien.
0: Potentie binnen de vereniging aanwezig dus.
1: Ja, en hopelijk zet dat het door en blijven ze lid. Want dat is al het belangrijkste natuurlijk als ze wat ouder worden. Dat ze dan ook lid blijven en het leuk vinden om hard te blijven trainen. Want dat is wel een vereiste natuurlijk.
0: Ja, ja. En dan zei je, dan start eigenlijk het open water seizoen. Wanneer begint dat dan zo'n beetje? Of is dat al begonnen?
1: Volgens mij beginnen volgende week zo'n beetje de eerste wedstrijden. Dat is meestal in juni, hè, want mei is toch nog altijd vrij koud het water. Het kan best zijn dat er al ergens een wedstrijd is geweest, maar ik heb er nog niks over gelezen of gehoord. Er zijn niet heel veel mensen van ons die daar aan meedoen. Eigenlijk een trend die je in heel Nederland wel een beetje ziet. En dat is ook de reden waarom dat wij onze eigen openwaterwedstrijd hebben omgeturnd zeg maar, naar een zwemtocht. Voor de echte recreatieve zwemtocht. Je ziet het deelnemersaantal van de echte wedstrijden zie je wel een beetje teruglopen. Ja, aan de ene kant is het jammer, aan de andere kant ja, het is een trend die je niet tegen te houden is, denk ik. Andere kant is wel, hè, wat ik zeg, wij gaan nu een zwemtocht organiseren. Dat hebben we vorig jaar ook gedaan. En de inschrijving daarvoor, die gaan toch wel richting 300 deelnemers.
0: Wow,
1: en dat
0: okay.
1: is natuurlijk wel heel mooi.
0: Ja, ja. Maar het is wel, kan ik me voorstellen, dat open water zwemmen, het is zwaar, hè, want je hebt last van golfslag, wat je natuurlijk normaal gesproken niet hebt. Maar het zijn volgens mij ook hele lange afstanden die vaak worden gezwommen.
1: Ja, dat varieert. Hè. De kortste afstand voor de echte wedstrijd is meestal bij de volwassenen of de oudere jeugd is dat 1 kilometer. Dan heb je 1 kilometer en ik meen voor de masters is er 3 kilometer. Is dan het NK, dat is de NK-afstand, 3 kilometer. En dan heb je 5 kilometer en zelfs 10 kilometer. En een uitzonderlijke, geloof ik, ergens nog wel een 25 kilometer zelfs. Maar daar is er misschien maar 1 of 2 van of zo. Hè.
0: Ja.
1: Maar 10 zie je ook al niet heel veel, want ja, je moet er ook de ruimte voor hebben. Het is niet makkelijk om tegenwoordig zo'n evenement te organiseren, want je hebt gewoon heel veel. Er komt heel veel bij kijken. Hè. Je hebt een evenementenvergunning nodig en dat hebben wij met onze zwemtocht ook. Er liggen 2 of 3 boten van de reddingsbrigade in het water. Er liggen talloze kano's en andere ondersteuningsvaartuigen in het water om het veilig te houden, zeg maar. En dat is goed, maar ja, het vereist wel wat organisatie en daarmee ook kosten.
0: Ja, ja, dat snap ik. Wanneer staat die tocht bij jullie op het programma, Paul?
1: Die staat op het programma op 27 juni. Dat doen we op een zaterdagavond. We beginnen om 5:00, of eind van de middagavond. We beginnen om 5:00 bij het Biesbosmuseum weer. Fantastische samenwerking hebben we daar. Ook Staatsbosbeheer die werkt enorm goed mee. We gaan dit jaar waarschijnlijk 300 mensen in het water laten. En die kunnen dan starten op 1, 2 of 4 kilometer. En het mooie is ook, het is één parcours, zeg maar. Het is niet 4 kilometer, het is één rondje. Net als 1 en 2 kilometer uiteraard, maar dan keer je iets eerder. Maar je hoeft niet 4 keer heen en weer te zwemmen of zo. Het is vanaf het Biesbos Museum zwem je richting, in de richting van Moerdijkbrug, zeg maar. En dan na 2 kilometer keer je om. En dan, dan heb je om een eilandje heen. En dan heb je 4 kilometer. Dus het is een mooie afstand. En er doen ook veel mensen aan mee. Maar ook best wel veel op de 1 en de 2 kilometer. Voor de mensen die iets minder geoefend zijn, om het zo maar te zeggen. We doen dat samen met zwemanalyse. Zwemanalyse, dat is een soort zwemschool eigenlijk. Die geven trainingen en analyses dus ook. Van je zwemslag, zeg maar. Die hebben een platform waarbij ze ook zelf een aantal wedstrijden, of niet wedstrijden, tochten organiseren. En daar sluiten wij bij aan. Het is een supergoede samenwerking. Neemt heel veel werk bij ons weg, hè, qua administratie, inschrijvingen, noem maar op. En dat werkt gewoon erg goed. En het voordeel is ook dat we best wel een leuk bedrag, omdat we ook een aantal mooie sponsoren hebben, kunnen we een mooi bedrag altijd overmaken aan ALS Nederland. Die strijdt tegen de ziekte ALS. Want we houden er eigenlijk niks aan over. Al ons geld wat we overhouden, dat gaan naar ALS. En daar steunen we toch een mooi doel mee.
0: Zeker, ja. En als mensen nog kunnen inschrijven of willen inschrijven, kan dat nog?
1: Ja, volgens mij wel. Ik heb nog niet gehoord dat het vol zit. We zijn begonnen met 250. Dat zat redelijk snel vol. Toen heb ik gezegd, oké, we hebben nog wel wat marge. We kunnen wel naar de 300. Ik heb nog niet gehoord dat vol zit. Maar het zal wel krap aan zijn, denk ik. Dat inschrijven, dat kan via onze eigen website. Maar dan kom je automatisch op de website van Zwemanalyse. bowr.nl. Of via zwemanalyse.nl. En daar kun je nog inschrijven. Of als je wilt doneren, dat kan ook natuurlijk.
0: Ja, nou ja, hartstikke mooi. Succes dan met... Ik wilde zeggen de Biesbos Open Water Race. Zo noem je hem nog. Biesbos Open Water Challenge, zo noem je hem tegenwoordig. Ja. En het heet de Biesbos Open Water Race. Dus ja, goed, één lettertje verschil.
1: Ja. Ja, dat is de naam van vroeger. En daar heb je de website en Facebook en Instagram. Die zijn allemaal Biesbos Open Water Race genoemd. Dus ja, dat kun je niet... Dat gaan we niet zomaar veranderen. Want heel veel mensen die kennen dat ook.
0: Ja, dat snap ik, ja. Dankjewel voor nu, Paul. Succes dan met de organisatie verder van die challenge. En ik spreek je later weer.
1: Oké, prima. Dankjewel.
0: Oké, dag.
1: Hoi.
0: Paul Anja dus. Hij is van de Biesbos Zwemmers. En zoals net gezegd, op 27 juni vindt dus de Biesbos Open Water Challenge plaats. Je kunt je nog inschrijven via bowr.nl om deel te nemen dus aan die challenge.

0: Ja, even wat zomerse klank hoor. Jamaican, bam, bam. Hoor je Hugo en Salto op je radio. Dit is Radio AFM waar je naar luistert. Programma AFM Weekend Sport. En wij keren terug naar de wedstrijd Olympia 60 Noah 32. Anton de Waal.
1: Ja, het loopt niet lekker bij Noah 32. In de 39e minuut zag het gewoon aankomen bij een aanval van Olympia 60. De bal wat in de 16e gelegd kon in de rebound ook. Die was een speler die werd teruggespeeld. En er was een schuiver in de hoek van Olympia 60. En dat betekende dat Noah 32 met 1-0 achter staat hier in Dongen. Dat is natuurlijk jammer, maar het is niet anders. Het is op Olympia 60 op dit moment gewoon iets betere ploeg en iets gevaarlijker. En dat resulteerde dus in die 1-0 achterstand hier in Dongen tussen Olympia 60 en Noah 32.
0: Ja, nog een paar minuutjes te spelen in deze eerste helft in die wedstrijd Olympia 60, Noah 32. In de tweede helft keren we uiteraard terug bij Anton de Waal om het verdere verloop van die wedstrijd Olympia 60, Noah 32 te blijven volgen. Uiteraard.

0: goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong, gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
1: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
4: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een glycerinefabriek uit Groningen heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf het zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. De leden van de ChristenUnie staan achter de strengere asielkoers van de fractie in de Tweede Kamer. Dat bleek op het partijcongres in Harderwijk. Een aantal leden is kritisch op dat asielbeleid. Ze vinden dat de fractie te veel naar rechts gaat, met de steun aan het asielbeleid van het kabinet Jetten. Een motie om de steun in te trekken voor het afschaffen van dwangsommen voor de IND werd echter verworpen. En dat was ook een achterhaalde motie, omdat de fractie er afgelopen donderdag mee instemde. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza, Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Diede de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in 2 sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Chastot. De Groot was als 4e geplaatst voor het toernooi. Het is niet de eerste zege voor de Groot in Parijs. Ze won eerder al 5 titels. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer langs de oostgrens nog wat zon. Maar verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. In de regen een paar graden koeler. Morgen eerst wat buien, later wat vaker zon. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is AFM.
5: Verkeersinformatie.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is de hele dag al heel druk op de weg door wegwerkzaamheden. Door de afsluiting van de A9 is het bijvoorbeeld extra druk op de omliggende wegen bij Amsterdam. Op de A4 onder andere file van Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt de Nieuwe Meer. De vertraging is daar 10 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens ook 10 minuten extra reistijd. A13 Rotterdam-Den Haag tussen Rotterdam-Overschie en Delft 10 minuten vertraging. Dat heeft te maken met de afgesloten A4. Op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens een kwartier vertraging. En de meeste vertraging is er door een evenement in Buslo. En dat merk je vooral op de N345 van Apeldoorn naar Zutphen. Tussen de aansluiting met de A50 en Deventer ruim een uur op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken schol of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je. Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen. My Vistek, de beste stek voor de lekkerste en duurzame vis, is vandaag vanaf 7 uur geopend.
9: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Stelt Werkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk. Daar draait het om.
10: De radiozender voor de gemeente Altena.
11: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
10: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
11: Met nu
10: AFM Weekendsport.

0: Altena, maar er wordt regen voorspeld. Zeker later aan het eind van deze middag, begin van de avond, kan er regen gaan vallen. Gaatje of 18 en een beetje grijs. Maar goed, dat hoort er blijkbaar dus bij. Ja, je luistert ondertussen naar het programma AFM Weekend Sport, waar we live de wedstrijd volgen. Olympia 60, Noah 32. Het is daar rust een minuutje of 6, 7 geleden ingegaan. En de ruststand is 1-0. Dat was ook de stand waarmee we Anton de Waal voor het laatst verlieten. Onze verslaggever al daar ter plaatse. Bij de wedstrijd Olympia 60, Noah 32. Dus wedstrijd in het kader van de na-competitie. Mocht Noah 32 vandaag winnen, dan moeten ze volgende week nog een finale wedstrijd spelen. En kunnen zich dus dan gaan opmaken voor promotie naar de vierde klasse. Maar goed, dan moet er wel wat gaan veranderen in de rust. Want op dit moment dus een stand van 1-0 bij de wedstrijd Olympia 60 Noah 32. En wat we van Anton begrepen is Olympia 60 ook wel de bovenliggende partij op dit moment. Dus nou ja, goed. We gaan zien of de tweede helft anders gaat verlopen. Die gaat dus over een minuutje of 10 van start vermoedelijk. En dan keren we terug bij die wedstrijd. Zometeen ook nog in dit programma aandacht voor Biesportvereniging Werkendam. We gaan zo meteen nog bellen met René van der Giezen. En dan gaan we even vooruitkijken op wat er bij die vereniging te doen is. En natuurlijk ook het hebben over top beach volleybal. Dat zometeen in dit programma AFM Weekend Sport. Zelf wat te melden: sport@radioafm.nl. Dat is sport@radioafm.nl. Dat is ons mailadres waarop je al je sportieve nieuws en informatie op kwijt kunt.
1: Dit is tot 6 uur AFM Weekend Sport.

0: AFM. Het is kwart over vier geworden in het programma AFM Weekend Sport. We keren zo meteen terug naar de tweede helft van de wedstrijd. Olympia 60, Noah 32. Ruststand op dit moment 1 tegen 0. En zo meteen dus terug naar de tweede helft. Maar we gaan het eerst hebben over Beachsport. Beachsportvereniging Werkendam. Wederom aan de telefoon, René van der Giessen. Goedemiddag, René.
1: Ja, goedemiddag Kevin. En goedemiddag luisteraars.
0: Stem is er nog niet beter op geworden, hoor ik.
1: Nee, dat zal nog even duren, denk ik. Ik weet ook niet wat het is, maar ik hoop dat ik me verstaanbaar kan maken in ieder geval. Dus wat dat betreft, doe mijn best. En als die wegvalt, dan hebben we pech. Dan gaan we volgende week weer verder.
0: Ja, we horen je luid en duidelijk in ieder geval nu, dus dat komt
1: gelukkig,
0: goed.
1: Gelukkig, ja. Dat is mooi. Beachvolleybal. Zoals beloofd nog een stukje top beachvolleybal. Vorige week zaterdag verlieten we jullie luisteraars en natuurlijk ook jou Kevin met een goed toernooi waarin Rijza en Katja aan het spelen waren in Ostrava in Tsjechië. Waar zij speelden in de elite 16 en waar ze ook zogenaamde round of 16 hadden gehaald. Dat betekent dat ze de poolfase door waren en bij de laatste 16 teams geëindigd zijn. Zij hebben daar afgelopen zaterdag, dat is vandaag een week geleden, gespeeld tegen een Amerikaans team, tegen Giga Loreen. Dat is dan zo'n team wat je eigenlijk niet goed kent. Een Amerikaans team uit de kwalificatie. Amerikaanse teams die zich ook aan het voorbereiden zijn, allemaal toch de ambitie hebben om straks ook in 2028 de Olympische Spelen te gaan spelen. Maar ik zou zeggen, de Nederlandse dames wisten zwaar te overtuigen en hebben die wedstrijd gewonnen met een 21-12 en een 21-15. En dat betekent dat je dan op het moment dat je dat soort overwinningen boekt in de kwartfinales, of in de round of 16, dat je dan in de kwartfinale terechtkomt. En wat gebeurt er? Ze komen weer terecht in de kwartfinale tegen het nummer 1 geplaatste team, Kroes Brasher. En degene die vorige week goed hebben opgelet, weten dat ze ook in de poolfase tegen datzelfde team moesten spelen. En die Amerikanen, je bent niet voor niks nummer 1 geplaatst. Die kunnen wel wat. Dat zijn geen pannenkoeken, om het maar even in de Nederlandse termen zo te benoemen. Want in die poolfase verloren Katja en Rijza met een 2-0, een 22-20 en een 21-16. En als je ze dan in de kwartfinales weer tegenkomt, dan wat moet je dan verwachten? En uiteindelijk werd het een meeslepend gevecht. Het werd een wedstrijd die op het scherpst van de snede, op het scherpst van de puntjes gespeeld werd. Katja en Rijza nummer 12 geplaatst overigens in het toernooi. En de eerste set wisten ze heel knap te winnen. Dat werd een 21-19. De tweede set die ging uiteindelijk toch, jammer genoeg. Zeker ook als je naar de uitslag kijkt, met een vrij dikke uitslag naar de Amerikaanse. Met een 21-14. En dan zit je zeg maar met de billen tegen elkaar. Want dan, om door te komen naar die semifinals, moet je die derde set gaan winnen. En dat werd razend spannend. De Amerikanen die stonden op enig moment voor, ook met een 13-10. En dan, opgeven moet je nooit in topsport. Maar dan denk je toch wel van, oké, het is gespeeld. Maar niets was minder waar. Uiteindelijk wisten Katja en Rijza die derde set te winnen met een 17-15. En dan betekent dan uiteindelijk dat je gewoon bij de beste vier van het toernooi zit. En dat is toch wel even een momentje, want alle toernooien tot nog toe dit seizoen werd er telkens een vijfde plaats. Dus net niet bij die beste vier. En je moet op een gegeven moment ergens een keer daar doorheen gaan breken. Wil je die volgende stap gaan zetten. En dat lukte ze. Door toch die hele mooie overwinning op de nummer 1. En mag je door. En dan kom je in de semifinals, in de halve finale. En daar stond het sterke Braziliaanse team Tamela Victoria aan de andere kant van het net. En ik moet zeggen dat Katja en Rijza daar het beste uit zichzelf naar boven haalden. En die wedstrijd wisten te winnen met 21-18 en 21-16. En dan sta je in één keer gewoon in een finale op de elite 16. En dat is een plek waar ze in 2022 ook gestaan hebben. En als je daar dan weer terug mag komen, ook na die vervelende, slepende blessure van Katja, eindelijk weer terug echt op het hoogste podium van het wereldtoneel. Dat is mooi. Dat maakt ook wat los. De finale die moest gespeeld gaan worden tegen de Canadese Melissa Brandy. Voor de volgers, Melissa Brandy, de zilveren medaillewinnaars van de Olympische Spelen van Parijs. Ook dit jaar al eerder een paar podiumplaatsen weten te behalen, zeg maar, in de Elite 16. Dus ja, dat is geen makkie om daar dan van te winnen. En nou ja, om alle verwachtingen daarin dan maar gelijk eventjes op zijn plek te zetten. De Canadezen wisten uiteindelijk de finale te winnen met een 21-16 en een 21-14. Maar aan de andere kant een fantastische prestatie met hoofdletters, hoe noemen ze dat ook wel, zilver met een gouden randje voor Katja en Reiza. Met een hele mooie zilveren medaille op dat Elite 16 toernooi in Ostrava. En ja, een enorme goede opstap, een opsteker naar meer. En ja, ik van de week heb ik Reiza ook gesproken. En ja, ze waren er stik gelukkig mee. En aan de andere kant, ja, op het moment dat je zilver hebt, is er nog een plekje te winnen. Dus het motiveert ze ook weer enorm om verder te gaan, om hard te blijven trainen. Richting uiteindelijk ja, dat goud.
0: Ja, en ik kan me een beetje voorstellen, René, dat het nu het gevoel is van we staan er weer.
1: Nee, dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Ja, het was toch een beetje, op een gegeven moment gaat dat een beetje tegen je werken. Hè, door telkens wel bij de beste achter zitten, maar dan net die volgende stap toch niet te kunnen zetten. Hè, alhoewel ze eind vorig jaar ook tweede zijn geworden op de Elite 16 in Kaapstad in Zuid-Afrika. Maar ja, daarna was het toch telkens net niet. En net niet is fantastisch goed, is nog steeds top 10 van de wereld. Hè? Maar ja, je wil dan toch ook dat stapje zetten. En ja, dat hebben ze nu gezet. En dat is heel mooi. En dat ja, laat zien waar ze mee aan het werk zijn.
0: Ja.
1: Dus ja, mooi resultaat. En ja, wat is dan het volgende wat eraan komt? Dat is de Elite 16 in Staat in Zwitserland. Een toernooi wat eigenlijk altijd, ja, ik zou bijna zeggen, ongelukkig afliep voor Reiza en Katja. Daar hebben ze eigenlijk niets te verliezen, maar alles te winnen. Eigenlijk de afgelopen jaren werden ze daar net wat te vroeg uitgeschakeld. Maar met deze zilveren medaille in hun achterzak, ja, hebben ze nu toch ook wel hun tanden gezet om daar ja, in de Alpen, in dat fantastisch mooie stadion tussen de hoge bergen, straks te gaan scoren. Maar voor degene die ze nog een keer van dichtbij mee willen maken, ook dat kan, want komend weekend spelen Katja en Reiza in Nederland. Dan komen ze uit in de Eredivisie. Ze gaan dan spelen in Zandvoort. Zandvoort op het strand, een mooie locatie aangelegd. En daar zijn zij dus van heel dichtbij te bewonderen. En dat betekent dat ze aanstaande weekend, zaterdag en zondag, te zien zijn in Nederland op een nationaal toernooi.
0: Kijk, nou ja, dat is mooi. Ook weer even thuis spelen, dus ik kan me voorstellen dat het ook wel leuk is om dat toch gewoon tussendoor ook nog te kunnen doen.
1: Ja, zeker. Hè. Wat zeggen ze dan? Nou, stress thuis best toch? En dat merk je aan de meiden ook wel. Zijn blij na maandenlang in het buitenland te verblijven om toch weer terug te zijn. Even thuis, even bij de familie en lekker ook een nationaal toernooi te spelen straks.
0: Kijk, nou, hartstikke goed. Ja, dankjewel dan voor nu, denk ik, René.
1: Ja, jullie ook bedankt. Heel graag gedaan. En ik wens iedereen een heel prettig weekend. En tot volgende week.
0: Ja, doe het rustig aan met je stem, zou ik zeggen.
1: Ik ga mijn mond weer houden. Dankjewel.
0: Oké. <Okay. laughs> René van der Giezen dus. Beatsportvereniging werken dan. We spreken wekelijks twee keer in dit programma. AFM Weekendsport.
2: Dit is AFM Weekendsport. Op AFM.

0: Anywhere hoor je hier op Radio AFM. In het programma AFM Weekend Sport, waar het 2 minuten voor 4:30 geworden is in dit programma. En wij terugkeren naar de tweede helft van de wedstrijd. Olympia 60, Noah 32. Anton de Waal.
1: Ja, wat kan ik vertellen over Olympia 60 tegen Noah 32? We zijn 10 minuten bezig hier in de tweede helft. We krijgen een vrije trap. Niet mee, dus dat is tegen. En dat is tegen Olympia. En Olympia is toch wel de bovenliggende ploeg in de tweede helft. En ook wel de iets gevaarlijker. Noah 32 heeft zich niet kunnen bewijzen wat ze in de competitie hebben laten zien. En Olympia is 60 is gewoon wat sterker. We zullen even de vrije trap meenemen van Olympia 60. Wordt afgeweerd door Noah 32, maar weer opgevangen door Olympia 60. En zo gaan we verder. We hopen dat we een mooie flow krijgen voor Noah 32. En dat iemand een goede ingeving krijgt om een doelpunt te kunnen maken. Maar het is tot nu toe is het een beetje over en uit bij Noah. Het ligt niet het vuur wat we de laatste weken gewend waren. Die liggen er niet op de mat weer. En dat is jammer. En dat betekent dat we gewoon terecht met 1-0 achterstaan hier in Doha.
0: Ja, we zo meteen terugkeren uiteraard bij Olympia 60, Noah 32. Wedstrijd die wij vandaag live volgen in het programma van Weekend Sport. Een na-competitie wedstrijd. We hopen natuurlijk uiteraard dat er nog verandering gaat optreden in die stand. Olympia 60, Noah 32. Op dit moment dus 1-0. En we keren zo meteen terug bij die wedstrijd.

een keer eerder uitgebracht. John de Wever en Wilfred Gené met Koekoek. Maar dan nu in een speciale WK-editie. En het schijnt dat hier Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart al meedoen. Ik denk ergens in een achtergrondkoortje of zo. Maar goed, die naam hebben ze dan maar even aangehangen. Tijdens alles in het kader dus van het aanstaande WK. Daarvoor hoorde je ook nog Scatman John met Scatman. Plaatje uit de jaren 90 in de Bramhaven. Weekend Sport. Waar we zo meteen zeker terugkeren naar de wedstrijd Olympia 60 Noah 32. Wedstrijd die op dit moment gespeeld wordt. Nog een half uurtje te gaan bij die wedstrijd. En het is daar nog steeds 1-0. Blijft dus nog spannend. Alhoewel Olympia 60 dus wel de bovenliggende partij is. Maar keren daar zo meteen bij terug in de Bramhaven. Weekend Sport. En tot die tijd 5 Seconds of Summer, Complete Mess.

0: 5 Seconds of Summer en Complete Mess. En daarmee is bijna 10 minuten over 4:30 geworden in het programma FM Weekend Sport. En keren wij terug naar de wedstrijd Olympia 60 Noah 32. Anton de Waal.
1: Ja, ik kan kort en bondig zijn. De toestand is nog niet veranderd. Noah 32 krijgt geen overhand op de helft van de Olympia 60. Kruijgen hier een kansje, maar dan is het niet met overtuiging ingeschoten. En dan bereik je tot tevreden nog niks. En dat betekent kort en bondig dat Noah 32 nog steeds met 1-0 achter staat hier in Dongen.
0: Geen veranderingen dus bij die wedstrijd.

Dat heese stemgeluid. Dat melodietje op de achtergrond en dan de tekst Have a nice day. Ja goed, dan komt dat goed tot zijn recht. Stereophonics, Have a nice day. En daarmee is het 17 minuten voor 5 geworden in dit programma AFM Weekend Sportjaar. En dan hebben we het niet echt over lente vandaag. Want ja, als ik dan naar buiten kijk, dan is het een beetje grijs. Het begint steeds meer te bewolken. En ja, er wordt ook nog regen voorspeld voor vanavond. Daar kan ook wel eens hele stevige regen gaan zijn. Dus nou ja, lenteachtig doet het zeker niet aan op dit moment buiten. Maar dan wel een beetje lenteachtige muziek op je radio. We keren zometeen uiteraard terug ook nog naar de wedstrijd Olympia 60 Noah 32. De wedstrijd die op dit moment wordt gespeeld in Dongen. En daar is de stand nog steeds 1-0. Ja, 1 doelpuntje van Noah 32 en alles kan doen veranderen. Maar goed, dan moet er wel gescoord gaan worden. We blijven dat uiteraard in de gaten houden bij die wedstrijd.

0: Peanut Butter Jelly. Volgens mij met name heel populair in Amerika. Jorda Galanters, dat is dan weer een Zweeds duo volgens mij, als ik me niet vergis. Ja, en daarmee is het 8:05 geworden in het programma van Weekend Sports. En keren wij terug naar Olympia 60 Noah 32. Anton de Waal.
1: Ja, ik heb net een wissel. Stefan van der Wijn is ingekomen. Heb ik zo gauw niet gezien wie dat eruit is. Maar we staan gewoon met 11 man op het veld. Maar er is qua stand nog niks veranderd. En ja, het vuur met de Benoot niet echt in. We krijgen best een mogelijkheidje. Tenminste, echt een mogelijkheidje is het maar. Maar dan wordt het te slap ingeschoten. Of je staat net op de verkeerde plaats. Ja, het is niet adequaat om te kunnen doelpunten. Ik kan niet zeggen dat ze niks proberen, maar ja, het is toch wel. Olympia 60 zacht ook wat terug. Die gaat ook wel proberen om het toch alleen maar die 1-0 te houden. En hier wordt er verkeerd afgespeeld. En is er Olympia 60 op rechts alleen vandoor. En ik denk dat het een doelpunt wordt. En dat wordt het ook. En dat betekent 2-0 voor Olympia 60. En dan moeten we toch met zo'n. Goede 10 minuten nog te spelen, dan moet het toch wel een heel eind gedaan zijn. Ook nog een verschrikkelijke grote opleving kunnen leveren om er alsnog gelijk te kunnen komen. Maar op dit moment staat Noah 32 met 2-0 achter in Dongen tegen Olympia 60.
0: Ja, 10 minuten nog te gaan dus bij die wedstrijd. We blijven dat uiteraard volgen en in de gaten houden. Ja, het is ongeveer 6:05 geworden in dit programma. We gaan het nieuws een klein beetje uitstellen om ook het einde van die wedstrijd Olympia 60-0 32 mee te kunnen maken.

Ah, een echte klassieker. De Steve Miller Band. Ook gebruikt in de tijd in menig reclame en bekend geworden door dat bekende gitaarriffje Jorre de Joker. Hier op Radio AFM. 2:05 is het geworden. We keren zo meteen nog een keer terug naar het veld van Olympia 60 Noah 32. Daar denk ik nog een minuutje of 5 te spelen bij die wedstrijd. Tussenstand bij Olympia 60 Noah 32 is op dit moment 2-0.

0: Het is een feestje!
1: Kraantje Papi en feesttent. Daarmee is het bijna 5:02 geworden. Ja, zijn we toch benieuwd of er nog iets is veranderd bij de wedstrijd Olympia 60 Noah 32. We keren terug naar Anton de Waal.
2: Nee, er is niks veranderd. Het huidige vuur zit er bij Noah niet in. We proberen het wel, maar we komen net iets kort. We staan net hier op de goede plaats. En dan moet er, dan vallen de gaten achterin. En dan wordt ten opzichte van... We krijgen denk ik Ruben Bouwman krijgt een tweede gele kaart. Of ineens hij moet het veld verlaten, dus dat betekent een tweede gele kaart. Wegens een volgens de scheidsrechter een gebroken speler. Denk ik tenminste dat het dat is, want het is op het andere eind van het veld. Met de officieel zitten we nog een minuut in de wedstrijd. En we gaan dus kijken of we dus die 2-0 of we die kunnen volhouden. Maar dat zal waarschijnlijk wel kunnen zijn, maar dat betekent toch een verloren wedstrijd voor Noah 32. En we gaan niet verder in de na-competitie. En dat betekent gewoon het einde en het slot van Noah 32 van Hoogveld wel. Een prachtig seizoen.
1: Ja, kijk. En volgend seizoen, dan speelt Noah 32 gewoon weer in de vijfde klasse. Olympia 60, Noah 32, ja. Ding nog ongeveer een minuutje inderdaad officiële speeltijd te gaan. Tussenstand dus 2-0. Dus we kunnen stellen dat de wedstrijd is gespeeld. Ja, daarmee kwamen we ook aan het einde van dit programma AFM Weekendsport. Ook aan het einde van dit seizoen. Wij zijn er 15 augustus weer met dit programma. Dan begint competitie in de tweede en de derde divisie. Dan heb ik het over voetbal uiteraard. Dus dan zijn we wat mij betreft weer bij je terug. Wat mij betreft dus graag tot dan. In de tussentijd kun je me op de hoogte blijven houden van alle sportieve prestaties via het bekende mailadres sport@radioafm.nl. Dat is sport@radioafm.nl. Fijne vakantie en tot 15 augustus.
3: Dit is AFM.
4: De radiozender voor de gemeente Altena.
3: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
4: Dit is AFM.
5: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
6: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00. Zaterdag van 9:30 tot 12:00.
7: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
8: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
9: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
8: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
9: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
7: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3:00 besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
10: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
11: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
12: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
13: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Radioreclame via AFM werkt.
9: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
8: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
9: Met het nieuws.
14: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij chipmachinefabrikant ASML wordt intern kritisch gereageerd op het plan om Elon Musk uit te nodigen als spreker op een interne conferentie. Volgens het Eindhovens Dagblad leidt de uitnodiging intern tot veel discussie. Medewerkers dreigen met een boycott van de conferentie. De strekking van de reacties is dat ASML de controversiële Amerikaan geen podium zou moeten bieden. De denkbeelden van Musk staan volgens medewerkers haaks op de kernwaarden van ASML. Musk zal te horen zijn tijdens een besloten technologieconferentie voor ASML-medewerkers donderdag in Den Bosch. Paus Leo is in Madrid voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid. En volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. De roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog één etappe morgen aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. De rit van vandaag, de koninginnenrit, was uit voorzorg met 30 kilometer ingekort vanwege een gevaarlijke ijsplaat. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros in Parijs met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Glawinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer, het is ongeveer 19 graden. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon, tot maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dit is AFM
16: Verkeersinformatie.
17: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn een paar ongelukken gebeurd, onder andere eentje in het zuiden op de A2 van Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Leenderheide. De rechte rijstrook is dicht, de vertraging vanaf Leende 20 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Landsmeer en Zeeburg een kwartier vertraging door een ongeluk. Daar zijn twee rijstroken dicht richting Utrecht. Grenscontrole veroorzaakt file op de A12 voor Arnhem-Duitse grens vanaf knooppunt Oudijk een kwartier extra reistijd. En ook op de A76 van Geleen naar Aken heb je een kwartier vertraging voor de Duitse grens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
18: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
19: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
20: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
18: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
21: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
22: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
0: radiozender voor de gemeente Altena.
2: Here we go. Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
2: Met nu
0: non-stop muziek.
2: Dit is AFM.

0: Dit is AFM.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
3: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het dan onrustig. Er is niemand aangehouden gisteravond. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in, omdat ze het visum nog niet hebben. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager, de persvoorlichter en vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens de WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Onze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog 1 etappe morgen aan de leiding, met 48 seconden voorsprong op Vollering. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in Parijs de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
6: Verkeersinformatie.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn nog maar 2 files die meer dan 5 minuten oponthoud opleveren. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam sta je 10 minuten in de file tussen Schiphol en Knooppunt de Nieuwe Meer. En door een auto met pech op de A13 van Rotterdam naar Den Haag heb je een kwartier vertraging bij Delft. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
9: WoonIdee. Dat is mijn idee.
10: WoonIdee in Veen.
9: Aan de Begijnhof.
11: Waar het om draait? Staal. Kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van der Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
12: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
13: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
14: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
15: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
3: De radiozender voor de gemeente Altena.
16: Wij zijn AFM. Altena's
4: Opa's beste muziekmix.
3: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
4: Met nu
3: non-stop muziek.
4: Dit is

0: of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
1: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
0: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
1: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
2: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
0: Radioreclame via AFM werkt.
1: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
0: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Dat komt erop neer dat iedereen die zijn pas vergeten is niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 van deze noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 documenten per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast de beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. De politie bevestigt dat er vuurwerk is afgestoken. Er is niemand aangehouden. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in, omdat ze hun visum nog niet hebben. Dat meldt het persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager en de persvoorlichter. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Van der Breggen eindigde op de 4e plaats in dezelfde tijd. En daardoor veranderde er in de top van het algemeen klassement zo goed als niets. Morgen is er nog 1 rit en Van der Breggen heeft dan nog 48 seconden voorsprong op Vollering. Het weer. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn nog maar 2 files die meer dan 5 minuten oponthoud opleveren. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam sta je 10 minuten in de file tussen Schiphol en Knooppunt de Nieuwe Meer. En door een auto met pech op de A13 van Rotterdam naar Den Haag heb je een kwartier vertraging bij Delft. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
6: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00. Zaterdag van 8:30 tot 12:00.
7: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
8: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong, gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
7: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
11: De radiozender voor de gemeente Altena.
12: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
11: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
12: Met nu
11: non-stop muziek.
12: Dit is

0: Dit is AFM.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
3: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
2: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
4: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
6: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij de Gelre Dome in Arnhem wordt gedemonstreerd tegen het concert dat rapper J daar vanavond geeft. J, voorheen Kanye West, leed in het verleden onder meer antisemitische uitspraken. In sommige landen is hij dan ook niet welkom. Maar de Nederlandse overheid zag geen aanleiding om zijn concerten te verbieden. Burgemeester Marcouch van Arnhem nodigde J uit om naar het Holocaustmuseum te gaan. J heeft daar niet op gereageerd en het Holocaustmuseum heeft gezegd daar niet aan mee te werken. De twee concerten die J in de Gelre Dome geeft zijn uitverkocht. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hanta-virus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Terug in Rotterdam werd het schip schoongemaakt en op 30 mei veilig verklaard. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Het komt erop neer dat iedereen die zijn pas is vergeten niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland gedaan worden. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is AFM.
7: Verkeersinformatie.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn nog maar 2 files die meer dan 5 minuten oponthoud opleveren. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam sta je 10 minuten in de file tussen Schiphol en Knooppunt de Nieuwe Meer. En door een auto met pech op de A13 van Rotterdam naar Den Haag heb je een kwartier vertraging bij Delft. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
11: Hé, hey, opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
12: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
4: De Radio
5: radiozender voor de gemeente Altena.
7: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
5: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
7: Met nu
5: non-stop muziek.
7: Dit is AFM.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
2: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Met het nieuws.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de Marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. De politie heeft gisteravond niemand aangehouden. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het Waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan een graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersik tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij een uur korter dan gedacht over de hele tocht. Het besmette cruiseschip Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
6: WoonIdee. Dat is mijn idee.
7: WoonIdee in Veen.
6: Aan de Begijnhof.
8: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
9: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
8: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
9: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
10: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder 1 dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
8: Radioreclame via AFM werkt.
9: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
8: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
11: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
10: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story. Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot.
3: Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
12: De radiozender voor de gemeente Altena.
13: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
12: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
13: Met nu
12: non-stop muziek.
13: Dit is

0: is AFM.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
3: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2:00 en heeft zo'n 5:00 geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, luchthaven Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemde het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast de beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hanta-virus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Bij een kringloopwinkel in Arnhem is gisteren een bijzondere donatie gedaan. Medewerkers vonden bij de ingang een bak met daarin een slang van ruim 1,5 meter lang. De slang lag in een glazen bak met zaagsel met aan de bovenkant luchtgaatjes. Medewerkers van de opgeroepen dierenambulance waren verbaasd over de grootte van de slang, mogelijk een netpython. De reuzenslang is met de ambulance weggevoerd. Wie het beest bij de kringloopwinkel heeft neergezet is tot op heden onbekend. Het weer, het blijft op veel plekken af en toe nog regenen. De temperatuur daalt vannacht naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00, zaterdag van 9:30 tot 12:00.
7: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
8: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
9: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
10: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
11: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land voor onze vrijheid.
0: opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
4: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
12: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
3: De radiozender voor de gemeente Altena.
13: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
13: Met nu
3: non-stop muziek.

0: FM. Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline, voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
1: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
2: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Met het nieuws.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het concert dat rapper J vanavond gaf in de Gelredome is zonder grote incidenten verlopen. Enige tientallen demonstranten waren naar Arnhem gekomen, maar dat leidde niet tot problemen. J mag in Nederland 2 concerten geven, ondanks zijn antisemitische uitspraken uit het verleden. Maandag is zijn 2e concert, ook in de Gelredome. Beide evenementen zijn uitverkocht. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook al hadden ze spandoeken bij zich met beledigende teksten. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Een man van 54 heeft met alleen een zwembroek aan een rondje rond het Duitse waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Op sommige plaatsen was de temperatuur niet hoger dan 9 graden. Door een storing heeft de marechaussee de hele middag geen noodpaspoorten kunnen uitgeven. Wie op Schiphol of een ander vliegveld stond in Nederland en zijn pas was vergeten, mocht niet vliegen. Rond 7 uur vanavond was de storing weer voorbij. Gemiddeld geeft de marechaussee elke dag normaal gesproken zo'n 40 nooddocumenten uit. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico. En niet in Arizona, zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondag aan in Mexico. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De radiozender voor de gemeente Altena.
3: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
2: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
3: Met nu
2: non-stop muziek.
3: Dit is AFM.

0: Muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het concert dat rapper J afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van J, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden twee mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette-Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose, dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. En daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Als de prinses niet op tijd een transplantatie krijgt, dan kan ze binnen 2 jaar overlijden. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de verdielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenis. De relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona, zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondagochtend aan in Mexico. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is AFM.

0: de muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van een staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Het concert dat rapper J afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van J, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden 2 mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Exemplaren van het Parool van zaterdag worden op internet voor grof geld aangeboden. Het komt door de advertentie die zanger Harry Styles op de achterpagina heeft laten zetten. Daarin bedankt hij Amsterdam, waar hij de afgelopen weken 10 concerten heeft gegeven. Het is een handgeschreven boodschap waarin hij ook in het Nederlands zijn liefde betuigt. Op Marktplaats en Vinted wordt hier en daar meer dan €20 voor een krant gevraagd. Styles zet zijn Together Together Tour volgende week voort in Londen. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is AFM.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn meerdere mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn en hoe zij eraan toe zijn. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De politie is nog op zoek naar één of meerdere schutters. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt-het-vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Waarnemend burgemeester Dornebal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook hadden ze spandoeken met beledigende teksten bij zich. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Zij noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer vannacht, regen op veel plekken. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is